0: nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Kijk, hier is een vergelijking. Er zijn bepaalde rappers die zeggen dat ze van hardcore hip-hop houden, maar daarnaast toch poprap maken. Ja, ja. Alleen voor het geld. Zullen diezelfde rappers nou ook van hun vriendin houden en haar toch voor hoer laten spelen? Alleen voor het geld. Weet je, er zijn er nog de zogenaamde hardcore rappers die maar voor één keertje poprap maken uit geldnood. Zouden diezelfde rappers, als ze nou hetero zijn, ook voor één keertje homo spelen uit geldnood?
1: Volgens mij lijkt ze commerciële aids.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Ja, ik hoorde het liedje gisteren voorbij komen in de show. En ik dacht van, is dit nou een nieuwe plaat of is dit nou een nummer? Nou, het was dus een oud nummer uit 2016, maar hij klinkt zo lekker zomers, hè? Ja, Afrojack en Mike Taylor en It's a Summer Thing. Ik zeg goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 25 juni. Ja, zo is het maar net. Ja, het Hunebedcentrum in Borger is... Ja, in rep en roer, want daar is per toeval op een zeldzaam fossiel gestuurd. De tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog. Ja, het fossiel van de rog is ingebed in een stukje zandsteen dat zo'n 50 miljoen jaar geleden is gevormd. Dat heeft RTV Drenthe gemeld. Ja, in die periode lag een groot deel van de Lage Landen en Noord-Europa onder een subtropische zee. Ja, het stuk zandsteen komt uit een groeve voor de zandwinning in Sellingerbeetse, net iets ten noorden van Ter Apel. Ja, het lag er al een tijdje in de opslag en men heeft het overnieuw onderzocht. Want men dacht eerst dat het een fossiel was van een plant. Ja. Maar het is dus een uniek stukje rog. Ja, want het is de prehistorische adelaarsrog. Oftewel de Miliobatis dicksoni. Ja, hij verschilde van de adelaarsroggen die we vandaag de dag kennen. Zo hadden de roggen toen tand- en kauwplaten die ze gebruikten om grote en dikke schelpdieren en schaaldieren te kraken. Ja, de moderne roggen, zoals de gevlekte adelaarsrog, die hebben een dunnere rij losse tanden. Dus het was best wel een groot beest. Ja, er staat ook een fotootje op internet. Dus een tandplaat, hè? Zeldzaam kijkje in het prehistorische zeeleven in Noord-Europa, hè? Het Hunebedcentrum heeft het bekendgemaakt, hè? Nou, dat is toch leuk om te weten. Ik vind het altijd bijzonder, weet je? Dingetjes van miljoenen jaar oud, die dan toch in één keer boven komen drijven, letterlijk en figuurlijk. En dan komt men er dus achter dat die grote rog dus eigenlijk hier rondgezwommen heeft, hè? Ja. Goed, we zijn begonnen. Goedemorgen.

eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu, vele jaren later, is hij elke dag op de radio. Die jongen.

Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 25 juni. Ja, het Nederlands elftal. Die zijn zenuwachtig, want ze zullen binnenkort weer op de bres moeten. Ze wachten bij een groepswinst een nachtelijke wedstrijd tegen Marokko in de 16e finales van het WK voetbal. De Marokkaanse ploeg eindigde in de nacht van woensdag op donderdag als tweede in groep C na een 4-2 zege op Haiti. Ja, en ook nieuws van het NAVO-front. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump te verbeteren. Want ja, die was een klein beetje slechter geworden. Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat de NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. En het wordt warm, ook weer vandaag. Ik zal straks even het weerbericht erbij pakken. Voor 9 provincies geldt vandaag code oranje vanwege de hitte. Vanaf vrijdag ook voor het noorden van het land. Ja, het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt dus voor heel de lage landen. En in Zeeuws-Vlaanderen ook een klein beetje rekening mee houden natuurlijk. Een groot deel van Duitsland is het ook lekker warm. Dus ja, pas op. Vanwege de hoge temperaturen rijden er ook op verschillende trajecten minder treinen. Want ja, als het te koud is, dan rijden er minder treinen. En als het te warm is, dan is het hetzelfde verhaal. Ja, en ook slecht nieuws voor de DEFCON 1 feestgangers, het Hardstyle Festival in Biddinghuizen, laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen naar binnen. Mensen met een dagticket, die worden weer naar huis gestuurd. Ja, de organisatie zegt dat de maatregel de enige optie was om het festival door te kunnen laten gaan. De combinatie van hoge temperaturen en het aantal bezoekers op vrijdag en zaterdag zorgt voor een risico wat we niet willen nemen, zo zegt de organisatie. Ja, op social media wordt er al verschillend gereageerd. Een bezoeker wijst erop dat het al langer duidelijk was dat het heel heet zou worden. We hebben ook al betaald voor de reis, ons hotel en dagen vrijgenomen van het werk. Zo zegt een zo'n fan, die heeft wel begrip voor het besluit. Met de hitte is dit waarschijnlijk de enige verantwoorde beslissing, al breekt het ons hart. Ja, DEFCON 1 zegt dat na het weekend bezoekers met een dagticket geïnformeerd worden over compensatie. Ja, niet alleen die ticket, hè. Ik zou zeggen ook hotelovernachtingen en die vrije dagen die ze genomen hebben. Ja, die moeten ze ook terug hebben, vind ik persoonlijk hoor. Had je dat maar niet op het laatste moment moeten beslissen. Toch? Ja. 1983. Wout Liebhorzent, The Star Sisters van The Stars on 45. Komt op de eerste plaats in de top 40 in 1983. En het liedje toen klonk.

Lekker zonnig weer, hoorde je. Perfect. Ja, want zo zeg je het, hè. Perfect. Met de P-U-R-R en dan fact. And the way you are is de dagtopper van deze donderdag, de 25e juni, hè. Ja, in het zuiden van Engeland zijn 10 personen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een file op de snelweg de M25, zo schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus die riep ook de hulpdiensten in om mensen te gaan helpen. Ja, vooral omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur...

0: last stond. Het is 40 graden in haar auto, zo zei hij. Ze heeft kinderen bij zich en haar water raakt op. Ja, en een persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Afgelopen woensdag was het namelijk de warmste dag ooit in Engeland. In het zuiden werd een temperatuur gemeten, een maximumtemperatuur van 36,1 graden. Ja, ja, het was ook afgelopen nacht plakkerig, hè? Ook in de lage landen, hè, jongens. Want het bleef maar warm. Op veel plekken bleef het kwik boven de 20 graden steken. In het noorden van het land, daar was het iets koeler. Alhoewel, iets koeler. Rond de 16 graden is nog niet echt koud. Maar in het oosten en het zuidelijke deel van het land bleef het warm. In Zeeland bijvoorbeeld ook was het gewoon warm. Overijssel en Limburg. Ja, vandaag, vooral in de morgen in het noorden, eerst lokaal wat bewolking. Vanaf zee komt dat binnendrijven. Deze verdwijnt snel en verder verloopt de dag overal zonnig. In het zuiden wordt het lokaal 37 graden. In het noorden is het 26 tot 28 graden. Wat minderheden dus. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het droog en helder. Het koelt niet verder af dan 15 tot 24 graden. Moet je nagaan in de nacht. Ja, en morgen, vrijdag, nou maak je borst maar nat, want dan wordt het nog veel warmer. Dan trekken er ook wat wolkenvelden met sluierbewolking over. Het wordt dan 34 tot 39 graden. Hè? Jongens, jongens, jongens, wat een temperaturen hebben we momenteel.
1: This is color red. This is speaking to you. This is fucking really good.

0: Hij is overleden trouwens al in 2016 op 25 december. Hij werd maar 53 jaar oud. Hij heette officieel Georgios Kyriakos Panayotourlotou. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, goed. In elk geval een hele andere naam als de naam die we dus kennen. Hè? George Michael, zijn artiestennaam. Hij werd bekend met Wham natuurlijk. Grote knallers, Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go Go was er ook eentje. Die deed toen met Andrew Ritchie, zijn schoolvriend. En ja, hij ging natuurlijk ook solo veel doen. Hè? Fate, hè? 1987. En dit was Fast Love. Ja, in de 80s remix zou ik bijna zeggen. Nee, het waren de 90s. Goed voor de wekker. Ja, Venezuela is afgelopen woensdag lokale tijd getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt ook gevreesd voor dodelijke slachtoffers. Ja, de twee aardbevingen waren kort na elkaar. De eerste beving was om 5:45 lokale tijd. En dat was 5:45 Nederlandse tijd. Had een kracht van 7.2. Ja, minder dan een minuut later was er ook weer een beving. Met een kracht van 7.5. Ja, het epicentrum lag bij de deelstaat. Wat ongeveer 160 kilometer ten westen ligt van de hoofdstad Caracas. Hè? Ja. Goed, vandaag ook weer voetbal. Nou ja, Zuid-Afrika hebben we al gezien. Hè? Afgelopen nacht tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Zuid-Afrika. Vandaag ook nog een keer vanavond om 10 uur Ecuador tegen Duitsland. En dat is in groep E. Ja, en als Nederland als tweede in groep F eindigt, dan is Brazilië de tegenstander in de 16e finales. Nou, dat belooft wat, want Brazilië heeft al gewonnen van Schotland kort geleden met 0-3. En Marokko heeft met 4-2 gewonnen van Haiti. Ja, en dat wordt dan wel even nachtbraken, want het duel wordt komende, of sorry, dat wordt nog geen nachtbraken. Dat is om 7 uur aanstaande maandag. Maar de andere wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko, dat is even in de nacht, hè. Dus dan moet je wel even s'nachts gaan nachtbraken, hè. Ja, ja, het is druk op de weg. De A2, Zethoogenbosch-Utrecht bijvoorbeeld. Bij Waardenburg staat het ook weer stil. Het is druk bij Zaltbommel, Rotterdam, Amsterdam. De A4, Den Haag, Amsterdam is het druk. De A12 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog een keer de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Daar is het vandaag ook afzien, want daar is het ook erg druk op de weg. Dus ja, en met deze hoge temperaturen hoop ik niet dat je lang hoeft stil te staan. Ja, of je moet airco hebben, dan heb je natuurlijk geen last van, hè. Nee. Ja, heel af en toe doen we een beertje, oftewel een Pastoor Servaas in de herhaling. We hebben er vandaag ook weer eentje en die gaat over het vakantiegeld. En dat stamt uit 2024.
1: Beers, roddelijke breuzel.
2: Ik ben kapot, down and out. 3 dagen al helemaal van slag. Jongen. Het was weer mij, hoor. Ja, het was weer mij. Ik had het al een beetje in de gaten. Ik stond 's morgens op, stond er al een beetje klaar. Croissantje, lekker kopje thee, glaasje jus d'orange, het broodje met kaas en ham, een hardgekookt eitje. Lekker. Ik dacht, oh nee, het is weer zover. Hè. Ze stond er wel een beetje bij van, eet eens door, we moeten weg. Nou, we zijn weg geweest, hoor. Potverdorie, nog een toezeg. Drie winkels. Wat zeg? Wel 6 winkels. Dameskleding. Jurkjes. 3 schoenenzaken. 4 schoenenzaken. Ik heb tussendoor nog gezegd, kunnen we niet even een kopje koffie drinken? Nee hoor, dat kon helemaal niet. Dat moest en zal geshopt worden. Oh, ik kom thuis met allemaal tassen. Alles heb ik gedragen. Ik ben nou 3 dagen down and out. Zeg, jongen, het was weer mij, hoor. Het vakantiegeld was weer binnen. En dit was Ber. Graag tot de volgende keer.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: buurt. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Maar 's nachts als het stil is, als het donker en kil is, dan droomt zij, dan droomt zij.
1: Maar 's nachts als het stil is, donker en kil is.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

The next song we're gonna do is

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale Omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

moet, voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
1: Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Donderdagavond, Podium Breed, 7 uur. En vanavond twee groepjes van gasten. Voor de 8 uur hebben wij Griffel, Gracht, Vermaak. Ze zijn heel mondvol. En na de 8 uur hebben wij twee dirigentes van de Harmonie Oefening en Uitspanning. Maar daarover straks meer. We gaan vanavond eerst luisteren naar een stukje muziek wat ze zelf hebben ingezonden. Dat is een stukje van Robbie Williams. En dat heet... Ronald,
2: let me entertain you.
1: Helemaal goed. Ja. En we gaan zo in gesprek. Ja.

0: Ja, dit was Robbie Williams.
1: Let me entertain you.
0: En zoals gebruikelijk stellen wij altijd als eerste vraag: en waarom dit nummer?
2: Nou,
0: en
2: ja,
0: wie van de twee mag ik het antwoord geven?
2: Ja, ik wil best zeggen. Het is namelijk zo, het nummer spreekt een beetje voor zich natuurlijk. Hè. Wij willen graag mensen entertainen. Want dat vinden we leuk en mooi. En ja, dit is natuurlijk een live versie. Dus dat geeft ook al wel gelijk het knallen, het live, het goede gevoel, zeg maar. Ja, en dat is ook eigenlijk wat wij willen brengen met ons.
0: Ja. Want Edwin en Ronald, de Laat, niet te verwarren met ergens twee verschillende families die elkaar toevallig getroffen hebben. Twee broers.
2: Ja.
0: Hoe is het mogelijk dat twee broers in hetzelfde vakgebied terechtkomen en daar in elkaar voor 110% weten aan te vullen?
3: Dat is mooi, hè? Ja, wij zijn eigenlijk begonnen vanuit de scouting. We hebben alle twee leiding gedraaid bij de scouting. En vandaar komt eigenlijk dat thematische werken vandaan. Dus dat we op kampen en zo bepaalde verhaallijnen hebben bedacht. Dat we spel hebben gemaakt. Onze eigen kostuums hadden we al. En we hadden allebei ook een idee over hoe entertainment eruit moet zien. En wat we zelf leuk vinden om te zien. En daar zijn we gewoon in gaan doorontwikkelen. En sinds 2004 hebben wij dat omgezet naar een bedrijf. Dus wij hebben een btw-nummer aangevraagd en wij konden dus facturen gaan sturen. En zo zijn we langzaam aan gaan groeien.
0: Ja.
1: Ja, maar dit is wel heel kort door de bocht. Hè? Oh. Want je zegt, we hadden allebei een beeld van wat entertainment moest zijn. Maar welk beeld hadden jullie dan?
3: Nou, wij vinden dat entertainment zowel voor het publiek leuk moet zijn als voor ons en voor de artiesten. Dus ook de artiesten moeten eigenlijk zich vermaakt voelen.
0: Ja.
3: En dat is een totaal concept. Daarmee denken we ook dat de artiesten beter presteren en het nog leuker vinden. En ook omdat we er zelf vaak bij zijn. We willen zelf ook gewoon een plezier hebben.
0: Ja.
3: Ronald zit in de muziek. Ik heb veel getekend. En nog eigenlijk wel. Dus in die zin hadden we allebei best wel creatieve ideeën. En die wilden we een uitlaatklep geven. Ja. En zo zijn we eraan begonnen eigenlijk.
0: Ja, want je zegt, het moet voor het publiek zijn, voor de artiesten. En voor ons. Nou, dat laatste snap ik goed. Want als je een factuur zit en hij wordt betaald, dan is het voor ons geslaagd.
3: Ook dat.
1: Maar dat hoor ik niet.
0: Nee.
1: Maar
0: dat
1: hoor ik niet.
0: Inderdaad,
1: nee,
0: dat is wat jij zegt.
1: Ik hoor iets anders.
0: Heel anders.
3: Ja, we genieten er echt van als het plan wat we in ons hoofd hebben, als dat lukt. En als wij de mensen die om het entertainment gevraagd hebben ook echt iets kunnen bieden wat ze eigenlijk stiekem gehoopt hadden. En misschien nog niet eens verwacht, maar wel gehoopt. En dat we dat kunnen bieden, dat is wel ons grote doel.
1: Ja. En hoe komt het van, stel je moet voor mij iets organiseren. Hoe komt iets tot stand?
2: Ja, eerst gaan we natuurlijk ook kijken naar de mensen. Hè?
1: Ja.
2: Nou, hadden net al een beetje over leuke wensen. Dan gaan we kijken, is het mogelijk? Hè? Want je kunt natuurlijk een ruimtevaartfeest willen. Maar ik heb helemaal niks liggen in ruimtevaartspullen, zeg maar. Dat kan ik dus niet bieden. Maar heb je andere leuke wensen, dan gaan we zeker kijken wat er mogelijk is. En dan heeft het natuurlijk altijd een beetje te maken met budget. Want je kunt wel zeggen, nou, ik wil een Eiffeltoren in de achtertuin en ik wil een stokbroodbuffet. Maar als je een achterstand hebt, dan wordt het heel lastig, zeg maar.
0: Hè?
2: Dat snap je. Ja. En dat kunnen we allemaal wel willen, maar dan lukt het niet. En dingen moeten toch ingehuurd worden, acteurs moeten betaald worden. Dus ja, dat kost altijd wel iets natuurlijk. Mm-hmm. En heel veel mensen denken altijd dat ze met een €100 klaar zijn.
1: Die tijd is lang geleden.
2: Die is lang geleden, die tijd. Dat is niet zo, hè? Want die mensen zijn ook gewoon allemaal broodspelers natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus wij zijn er altijd wel eerlijk in dat het ook echt al iets kost natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar daarin willen we ook niet iemand de poot uitdraaien. Dus we willen altijd meedenken, wat is dan wel mogelijk? En zo komen we op een heel mooi concept.
1: Ja, maar ik kan dus als particulier naar jullie komen en zeggen, ik word 50. en ik ga een groot feest geven. Hoe kunnen jullie dat aankleden?
3: Nou, wij maken een illusie van een Eiffeltoren. Wij zetten daar een mooi Frans broodjebuffet neer.
1: Ja, want dat kunnen jullie natuurlijk
3: wel. Dat kunnen natuurlijk wel, ja. Geen echte Eiffeltoren, maar...
1: Ja.
3: Nee, maar we proberen altijd wel dingen op te lossen. En naar mogelijkheden te zoeken die mensen misschien niet 1, 2, 3 verwachten of zo. En dan op die manier toch het entertainment te bieden wat we in gedachten hadden.
2: Het leuke is ook, bijvoorbeeld u wordt 50. En aan de deur ligt een loper met mooie paaltjes. En er staan 2 man hofhouding aan de deur. En die verwelkomen iedereen heel gezellig. En dan is het ijs al gebroken. Als je binnenkomt.
1: Ja.
2: Dan zegt iedereen, dat was toch gezellig, dat was leuk. Ja. Ik heb gelachen.
1: Oh, dat was dat feest waar ze...
2: Ja, en dat werkt altijd heel goed.
0: Ja.
2: En dan zie je ook vaak op recepties. Je gaat naar een receptie toe, een trouwerij of weet ik wat. En dan, je kent eigenlijk al je partner waarmee je gaat. En verder sta je aan een hangtafeltje zo van, We zijn er omdat we uitgenodigd zijn. Mm-hmm. Maar gebeurt er nou iets leuks aan een andere hangtafel? Bijvoorbeeld, er staat een hofnar gekkigheid te vertonen. Of er staat een goochelaar aan die kant iets te doen. Dan sta je te kijken en denk je, nou, dat is leuk, dat is grappig. Nou, en die acteurs, die weten die voelen dat perfect aan. Die komen ook naar jullie toe of die gaan ergens anders spelen. En dan heb je dus gelijk tijdens de receptie iets te zien en iets te lachen en te vertellen.
0: Ja, want je had het net over die lakeien. Want dat is voor mij de trigger geweest om jullie nog een keer te vragen. Want jou kennen ze wel vanuit het 5 mei festival gebeuren.
2: Ja,
0: in de grote zaal waar jij gigantisch hebt ingespannen. Ik weet niet of Edwin daar ook bij geholpen heeft.
2: Met opbouw,
0: helemaal goed.
2: Ja, ja,
0: maar ik kwam een foto tegen op Facebook waarin ik twee lakeien zag bij in school.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, hey.
2: Drie.
0: Of drie, ja, maar ik zag er even twee. Dus die andere is voorbij gegaan, dus vandaar. Ja. Maar is het zo begonnen of was dat dit ook een van de dingen die jullie doen? En wat betekent dat dan?
2: Dit is een van de dingen die we doen. En het mooie is inderdaad dat ook dit, zeg maar, toch een... Eerst hadden we pruiken op en zo als lakeien. En nu zijn we zonder pruiken, waardoor het wat meer van deze tijd is. Dus de koning heeft ook gewoon een hofhouding langs de koets lopen zonder pruik. Dus je hebt wat deze tijd hofhouding.
1: En maar je bent wel herkenbaar als hofhouder.
2: Ja, zeker. Dus je bent wel herkenbaar. Aan. En bij je school hebben we inderdaad wat gala verzorgd. En dat doen we ook al 20 jaar volgens mij.
3: Al heel lang, ja.
2: En het fijne is dat het herkenbaar is. Mensen weten, die hofhouding die helpt mij netjes die auto uit. Bij dat gala, dat zie je steeds meer, dat is wel grappig. Komen die jeugd, ze komt aan met een autootje. En dan, een grote menigte. Ja. Nou, en wij helpen ze netjes die auto uit, dat je niet over je rok struikelt, dat je niet blijft hangen met je hakken, dat je die fles wijn laat liggen en je mag niet meer naar binnen. En even een fotootje,
3: foto maken.
2: Een fotootje voor de auto. En dan wensen we een fijn feest. Dan ga ik naar binnen. Ja. Maar het is wel fijn, want die jeugd die komt echt aan, die denkt, wat nu, zeg maar. Ja. Nou, dan helpen ze netjes bij.
0: Ja.
2: En dat doen we daar heel graag.
0: En voor de jeugd is het ook leuk, want vaak zeggen ze, doe niet zo flauw, weet je wel.
2: Ja, we doen niet flauw.
0: Dat is meestal een reactie van jongeren, maar in jullie geval is dat alleen maar aanvullend leuk.
2: Ja.
3: Het idee is ook wel dat de lakeien daar zijn ter ondersteuning. Kijk, die kinderen die uit die auto stappen, die maken de show. Daar komen de ouders voor kijken natuurlijk. Wij zijn ondersteunend. Dus het is niet zo dat wij daar de show gaan maken.
0: Nee.
3: We gaan daar, het entertainment is laagdrempelig onopvallend eigenlijk, maar het gebeurt bijvoorbeeld wel als leerlingen komen met een koets waar een paard voor staat en die paard poept midden op de weg. Dan gaan de lakeien heel omstandig natuurlijk die rollen op staan ruimen. Dat soort dingen doen we wel. Of een auto aanduwen die stopt.
2: Die niet meer start.
3: Dus dat gebeurt allemaal. En daar zijn we dan wel goed in om dat dan een beetje leuk te brengen.
0: Ja.
3: Maar in principe maken de kinderen daar de show.
1: Maar ik heb het een aantal keren meegemaakt. Ook misschien wel bij een feest, dat weet ik niet. Maar veel in bedrijfs... groot feest van een bedrijf. Ja. Waar de poetsvrouw, iedereen stond in plat Brabant stond te begroeten. Of overal doorheen liep. Ja. Dit soort dingen, dat is wat jullie doen.
2: Ja,
3: ook.
2: Ja.
1: Maar en die weet ik dus ook allemaal nog. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
2: Ja. Maar we hebben niet zo een poetsvrouw liggen.
1: Nee, maar...
2: Maar als je die graag wil, dan bel ik je voor je.
0: Die van de plank af.
3: We vinden het wel heel leuk als een poetsvrouw ook stiekem kan goochelen of zo. Nog een iets onverwachte twist in het hele verhaal brengen.
2: Ja. Ja.
1: Of kan zingen. Of
3: zoiets,
2: Ik heb ooit een keer een circusclown, een echte circusclown, in een hofhoudingpak aan de deur gezet. Maar een clown maakt ook zwalbes en zo. Die valt over het podium heen en die doet gekke dingen. En dat verwacht je niet van een lakei natuurlijk.
1: Nee,
2: dat was erg grappig. Ja. Dat was heel mooi. Ja.
0: Iedereen heel verbaasd natuurlijk.
2: Ja, en die piepen vond het zelf ook heel leuk. Die clown vond het geweldig. Die zei, nou, dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Even terug naar het begin. Griffel, gracht, vermaak. Dat is wat zij ook zei, van de naam nog nooit gehoord. Maar er zit ook weer een filosofie achter. Hoogst waarschijnlijk.
3: Ja.
0: En zo, wat is dat dan?
3: Nou, het is zo, vroeger stond hier in de buurt een slot. Slot Moerendonk heette dat. En slot Moerendonk was van graaf Grimbald. En graaf Grimbald woonde in dat slot. En hij had de gave om mooie verhalen met zijn griffel op een lei te schrijven. En die verhalen die bewaarde hij, die lei die zette hij in de kast. En vervolgens gooide hij de griffel een beetje achterloos uit het raam de slotgracht in. Nou, van graaf Grimbald heeft nooit meer iemand iets gehoord. Het kasteel is verdwenen, maar die slotgracht is nog te vinden. En... 's nachts, als de maan schijnt, dan vind je boven die gracht nog die griffels. En als je die griffels nou pakt, boven de gracht, en je zet hem op een lei, dan herschrijft het verhaal zich en komt het tot leven. En dat is onze filosofie erachter.
0: Ja, ja. Ja. Dus jullie hebben van een sprookje de werkelijkheid gemaakt.
3: Of
0: ja,
3: hebben jullie van een sprookje... Sprookje is, volgens mij is het waar gebeurd. Maar
0: ja, ja, ja. Dus laten we het jullie gedachten. Ja, ja.
1: Nee. Maar het is wel een heel mooi verhaal. Ja. Dus jullie laten verhalen en wensen en dromen tot leven komen.
3: Precies.
1: Dat is...
2: Ja. Ja.
0: En dan kom je dus op het 5 mei gebeuren, wat weer een heel ander soort van thema is. Ja. Waar jij een verhaal aangereikt kreeg van Jan van Eyck.
2: Ja, klopt.
0: En
2: ja.
0: Toen?
2: En toen?
0: En toen? Want dat,
2: ja, wel een
0: ik
2: uitdaging.
0: Ik heb natuurlijk wel een stukje meegemaakt. Een merendeel heb ik gemist in de voorbereiding, maar wel bij de generale repetitie
2: ja.
0: En de uitvoering.
2: Dat klopt, daar waren we wel samen inderdaad. Ja. Dat was hartstikke mooi. Nou, we hadden een uitdaging. We hadden ongeveer een maand. Hè? Ja. En we hadden dus verhaallijnen. En we hebben een fijne samenwerking met Fact Act, hadden we, hè? Die danscompagnie. En dan moest er een voorstelling komen. Maar ja, twee, drie dingen bij elkaar gieten is niet gelijk een voorstelling natuurlijk. Dus we hebben toen gezocht naar goede muziek. Iemand die mooi kon zingen met een pianotje erbij. Om als een soort van rode draad door het hele verhaal. En alle verhaallijnen die zijn door Jan van Eyck aangeleverd. En Leander Bouwens, de regisseur, die heeft ze herschreven. Zodat ze dus gespeeld konden worden. En zo hebben we dus met de muziek en de verhalen. En aan de afloop ook nog de mooie dansen. Een compleet verhaal neer kunnen zetten. Wat toch deed herinneren aan toen, zeg maar.
0: Ja.
1: En wat doen jullie dan? Dus je krijgt die dingen aangeleverd. Wat... Hoe gaat dat proces? Hoe ja. gaan jullie zitten, denken, regelen? Hoe doe je dat?
2: Ja, nou, we hebben die verhaallijnen. en dan komt het. We hebben natuurlijk aardig wat mensen in onze connectie zitten. Ja. En dan ga je denken, wie moet ik hebben? Wie gaan daar spelen? Welke spelers zoek ik? Mm-hmm. Nou, dan begin ik bovenaan mijn lijstje. En dan ga ik die gelijk appen en bellen. En hopen dat ze allemaal ja zeggen. En dan kunnen we samen mooie dingen maken.
0: Deze dat ook.
2: En dat deed ze ook, ja zeker. Ja. Want wij vinden het namelijk heel belangrijk dat je een goede band opbouwt met spelers en professionals en muzikanten. Hè, wat we net al zeiden, in de watten leggen. Waardoor ze zeggen, nou, voor jullie komen we graag spelen. En zo werkt het ook. Ja, ja. En dan bel ik ze en dan zeggen ze, ja, natuurlijk komen we langs. Ja. En ze hadden weinig repetitietijd. Dus ze hebben echt wel de hart aan moeten trekken met z'n allen. Maar dat ging goed. En dan kun je mooie dingen inzetten. Mm-hmm. Ja.
0: We gaan heel even onderbreken, want we hebben een tweede nummer, denk ik, van voor mij Burlesque.
4: Mooi, jongen.
0: Ja.
4: Ik ga eens even kijken wat jij hebt gehad. Burlesque.
0: Yes.
4: En welk nummer is dat dan? Oh, ik zie het al.
0: Ja. Christina. Niet te snel vragen, Ad.
4: Nee, baas. Komt weer, baas.
0: Goed zo. Underneath the city lights.

0: Ja, uiteraard stel je dezelfde vraag al waarom dit liedje, hè? Het is Christina Aguilera. Precies. Met
1: veel slagwerk, zei je.
2: Veel slagwerk. Ja. Nou, het is lekker op zwepend nummer. Dus dat zet wel aan tot wat wij ook willen. Hè? Die beleving en zo'n burlesque show is natuurlijk ook spectaculair om te zien. Heel anders. Ja, we hebben een soirée parisienne, hebben die show genoemd. Een Parijse avond.
1: Ja. Dat zou dus voor mijn 50ste zijn. Dat hebben jullie gewoon.
2: Dat hebben we gewoon. Nee, er is ooit de vraag geweest om een Parijse revue te produceren. Dat hebben we gedaan. We hebben kostuums gemaakt. We hebben zelfs complete veren laten maken door een juffrouw in Lokeren in België, die dat speciaal voor ons allemaal gemaakt heeft. Een cancan hebben we neergezet, dus een compleet ballet met choreografieën. We hebben goochelaars erin gezet, dansressen, noem maar op. En daar hebben we dus een Parijse show van gemaakt. En vandaar ook dit nummer. Een van onze grootste producties.
1: En voor wie had je deze show gemaakt? Want dat doe je niet voor een verjaardag. Dat is een groot evenement,
2: hè? Ja. Nou, in eerste instantie was de bedoeling om het met de Bonheurgroep samen te doen. Dat is toen inderdaad niet doorgegaan. Toen hebben we het daarna met Marcel de Kort gedaan voor een bedrijf. Dat was volgens mij een staalbedrijf of zo. Die hadden dus een personeelsfeest in hun hal. Dus die mensen waren aan het eind van de ochtend waren die vrij. Toen hebben ze 's middags daar een spiegeltent in die hal opgebouwd, waar dus onze show werd gedaan. We hebben het hier in Goorlen gedaan bij Goorlen Inspireert. Dat is een tijdje geleden geweest in het Jan van Zouwhuis. Daar hebben we de show ook neergezet. En we hebben het nog een keer neergezet in de Sterren Nieuwkuik. Dus in totaal hebben we 3 of 4 keer die show geproduceerd.
0: Okay. Ja. Als jullie, wat zij ook vroeg, van iets gaan bedenken, dan wil je proberen je publiek er vanaf het allereerste seconde erin te hebben.
2: Ja.
0: Wat is daarbij de gouden regel? Laat ik het dan maar zo zeggen. Wat moet je daarvoor brengen om mensen meteen te triggeren? Want er zit natuurlijk allerlei pluimages in de zaal. En de ene houdt van de moeder en de andere van de dochter, zeggen ze. Maar daarin zit natuurlijk al het wezenlijke verschil.
3: Ja, ik denk dat we proberen het overweldigend, zeg maar. Het moet allemaal af zijn, mooi zijn, verzorgd zijn, netjes. Geen kapotte spullen. Kostuums moeten er goed uitzien, verzorgd. De acteurs, de spelers moeten goed hun best doen. Want we verwachten echt iets van hun natuurlijk. Want ze gooien onze naam natuurlijk in het midden van de zaal. Mm-hmm. Dus we verwachten echt wel degelijk iets. En daar hopen we dat het dan ook aanslaat natuurlijk. Kostuums is wel leuk. Die maken we vaak zelf. Want onze moeder heeft 25 jaar lang een naaiatelier gehad op zolder. En dan werd met paplepel ingegeven. Dus we begonnen met een knikkerzak en daarna kostuums.
1: Maar jullie maken het onder. Zelf. Ik denk, je gaat nu vertellen dat jullie moeder dat ook doet.
3: Nee. Jullie doen het echt zelf. Het grappige is wel, als ik eventjes met een mouwtje zit dat een beetje onhandig is, zeg ik, goh, moeder, kijk eens even. Dan zegt ze, oh, geef maar hier. Was zo gemaakt.
0: Maar hebben jullie daar een opleiding voor moeten volgen? Of is het gewoon op basis van gevoel dat je de dingen in elkaar gaat zetten?
2: De kostuums maken heel vaak fouten. En dan moet het weer uitgehaald worden en opnieuw. Dat gaat goed. Ja.
3: Nou, we kunnen op zich alles maken. Dat is wel handig.
1: Maar ook decors. Dus je hebt
3: requisieten, kleine decors. Maar we wel zelfs zo.
1: Jij tekent dan en dan moet het geschilderd worden.
2: Van een houten paneel van de Compagnie van Moerendonk. Dat is weer een ander concept dat we hebben. Dat hebben we ooit helemaal uitgebeiteld en zo. En een plank. Dus dan doe je dat weer een keer. Dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. Creatief bezig zijn.
0: Dus jullie voorbereidingstijd voor een nieuwe show, voor iets dergelijks, die is enorm.
2: Ja, we hebben een paar grote concepten. Bijvoorbeeld die Compagnie van Moerendonk die ik noem. Dat is een beetje een middeleeuws thema met een kapitein en een aantal mensen daaromheen. Dat kunnen acrobaten zijn of dansers of zangers. Maar dat hebben we eigenlijk weer vertaald naar een horrorproductie. Dat was voor de gemeente. Die hadden in het gemeentehuis zat een personeelsfeest. En die Compagnie van Moerendonk had toen een griezelthema. Dus we hadden een verhaal bedacht, wat ook sloeg op Goorlen. En diezelfde spelers eigenlijk als van het bevrijdingsfestival, die hebben we ook toen meegespeeld in dat horrorverhaal.
0: Ja.
2: Dus dat ging over een gravin die vervloekt was. En als er niet op tijd een puzzel was opgelost, dan zou iets noodlottigs gebeuren. Wat gelukkig niet gebeurd is, want de gemeente Goorlen bestaat nog steeds.
1: Want in het begin zei je ook, we willen ze vermaken en dan kun je denken, wij doen een show en het publiek zit te kijken. Maar je zei ook nog iets over activiteiten of over het publiek betrekken.
3: Ja. Nou, het grappige bij deze productie is dat we hier in de kapel zaten. En de kapel was netjes ingericht, hè, met hangtafeltjes en zo, tafeltjes, je kent het al wel. En de kapel heeft verschillende ingangen. Mm-hmm. Ja. En we zijn dus buitenom. bij de ingang gaan staan. En op een teken is iedereen van alle kanten naar binnen gekomen. Dus die 8 spelers, en inclusief een grote bulkar, een kar met een beul en zo, die is naar binnen gereden door die zaal. Dus iedereen dacht, wat hier gebeuren? Een hoop geluid, licht en spelers van alle kanten. En toen kwam de spelleider en die heeft uitgelegd wat we gingen doen. Dus dat was eigenlijk
1: en dan
3: al gelijk
1: moeten ze
3: het
1: ook meedoen, want ze moeten dat raadsel oplossen.
3: Dus de tafels waren eigenlijk dus al de groepjes. Maar dat is natuurlijk niet zelf.
0: Dat wisten ze niet.
3: Nee, maar dan heb je dus wel gelijk het overdonderende.
1: Als je het dan hebt over hoe zorg je dat je het publiek meekrijgt van het eerste moment.
3: Ja.
1: Overdonderen, dit is overdonderen.
3: Dit is van alle kanten. Er waren 8 mensen, 8 verschillende spelers die binnenkwamen met... Het geluid, bombarie, karren, noem maar op.
2: Ja. Maar als je het hebt over mensen vermaken. Ik heb voor mezelf heel vaak het idee van ik neem iemand in gedachten. Bijvoorbeeld de secretaresse of zo van het bedrijf. En die moet een leuke avond hebben. En als zij een leuke avond heeft, dan neem ik aan dat de rest het ook leuk vindt. Want dat is een gemiddeld persoon, iemand die... niet de directeur, want die heeft natuurlijk betaald. Die wil wel een leuke avond. Maar gewoon iemand die toevallig op die avond is. En die moet dan een leuke avond hebben. En dan zal de rest ook wel plezier hebben. Daar ga ik dan vanuit. Ja. Dus dat helpt wel om het een beetje vorm te geven.
3: En daarbij kijken we altijd wel of dat iemand een beetje reageert natuurlijk. Kijk, als je zoiets hebt van, nou, sla mij maar over.
0: Ja.
3: Ja, dan doen we dat natuurlijk ook gewoon.
0: Ja.
3: Ja, maar als mensen zichzelf al een beetje aanbieden en zeggen, oh, ik vind het ook wel leuk. Hè, dan kun je ze natuurlijk een beetje meenemen in je spel. Dus daar kijken we altijd goed naar.
0: Ja. Als je zo'n horrorshow bijvoorbeeld doet en je krijgt de opdracht van de gemeente. Hè?
3: Ja, personeelsfeest gemeente.
0: Is dan van tevoren niet wat meestal directeur eigen is. Mag ik even weten hoe het in elkaar steekt en wat krijgen we?
1: Nou, klopt. Niet alle directeuren.
0: Nee, niet allemaal.
2: Maar de organiserende comité wilde wel graag weten, maar die wist dus ook niks.
3: Nee.
2: En dan kennen we Erik Vrouwendaal vanuit JF Kansen natuurlijk.
0: Van,
2: maar die had ons gevraagd en we hebben dat graag gedaan. En we hebben het ook een beetje...
3: blind vertrouwen.
2: Ja, aangetikt van nou, het wordt wel spannend denk ik. En was ook bang, moeten we verkleed komen? Zo, nee, hoeft allemaal niet. Maar, dus hij wist ook niet wat er die avond ging gebeuren. En dat is dan toch leuk om achteraf te horen dat hij ontzettend genoten heeft en zich vermaakt heeft. En,
3: mensen vragen ook, worden we dan aangeraakt? Of moeten we wegrennen? Of nee hoor, maak je geen zorgen.
0: Nee. Komt nog.
3: Heeft hij niet op, maar goed.
2: Nou ja, het is wel leuk om inderdaad die spanning erin te houden. Ja, of als we een Sinterklaas organiseren, dan komt hij ook altijd 10 minuten te laat natuurlijk. Dat is ook de spanning bij die kinderen.
0: Ja.
2: Dan is de boot vastgelopen in de Dommel of zo, weet ik veel. Maar er kan van alles gebeuren natuurlijk, waardoor we net even... En die spanningen van tevoren opbouwen, waardoor het begin nog iets leuker wordt.
1: En dat verhaal verzinnen jullie altijd zelf?
2: Ter plekke. Ja, soms ter plekke, maar inderdaad ook van tevoren. Ook van tevoren. Ja.
1: En wie is degene die de gekste ideeën heeft van jullie?
2: Hij.
0: Hij zegt het zelf niet, hè? Ja. Hij is heel wijs, hij houdt zich stil.
2: Ja, ja.
0: Maar hoe kom, nou dan toch maar even, hoe kom je daaraan?
3: Nou ja, de gekste ideeën, die ploppen op inderdaad. En het grappige is dan dat ik dit met mijn broer kan delen. Dan zegt hij, nee, gek, dat kan allemaal niet, dat gaan we niet doen. Vervolgens komt hij natuurlijk met ideeën en zegt, ja, dag, dat gaan we niet doen. Dus dat is wel leuk, een leuke samenwerking. En dat is ook het mooie van ons bedrijfje, dat we elkaar natuurlijk regelmatig opzoeken om dit soort dingen te doen of samen gekkigheid te maken. En dat is leuk om dat samen met je broer te doen.
2: Ja,
1: want dat, zeg maar, in het voorgesprekje net zei je, we hebben allebei een baan. En we hebben samen dit bedrijf.
2: Ja.
1: En dat is leuk om dat samen te doen.
3: Ja.
1: Omdat, anders kom je elkaar ook niet zo vaak tegen. Maar we hebben toevallig dezelfde passie of dezelfde uit de hand gelopen hobby. Waar wij het mooie een bedrijf van hebben gemaakt.
2: Ja.
3: Ja, en we doen eigenlijk van de dagdromen tot aan de factuur, doen we zelf.
1: Ja.
3: En want als je ergens gaat werken in dit segment, zeg maar, dan kun je alleen maar... de factuurtjes doen of alleen maar het idee. Maar
1: jullie kunnen alles doen.
3: Alles.
1: Doen alles. Tot en met de kostuums
3: naaien. Ja, kostuums maken, ideeën uitwerken, mensen benaderen.
1: En dan snap ik ook wel dat je zegt, het moet voor ons ook leuk zijn. Want volgens mij is dat het leukste.
2: Ja.
1: Dat je het van het begin tot het eind...
3: Ja.
2: Wij weten wel wat er gaat gebeuren.
0: Jullie zijn de enige twee.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Of dan jullie mede-artiesten.
2: Ja, natuurlijk. Maar soms weten acteurs ook niet alles. Want bijvoorbeeld bij zo'n spel, als er verschillende rollen zijn. We hadden een kruidenvrouwtje en een monnik en een gravin en een schout. Maar die kennen hun deel van het verhaal wel. Maar niet al die anderen. En dan gebeurt het ook dat ze gaan improviseren bijvoorbeeld. En dan blijken er een keer allerlei relaties te ontstaan. Want ze gaan in gesprek met die mensen die op zo'n feest zijn. En die mensen komen met vragen. Denken, oh, dat is ook wel leuk. En dan gaat een heel verhaal in een andere kant op. En op zich is dat ook heel leuk als dat gebeurt. Dus het is ook niet zo dat iedereen per se alles weet van tevoren. Maar we hebben natuurlijk wel in de hand en we weten wel hoe het af gaat lopen en zo. Dus dat
1: ja,
2: is
1: ze, moet, ze mogen wel zijpaadjes in, maar het moet wel uiteindelijk...
0: Uiteindelijk
1: ja,
0: moet je weer bij elkaar komen.
2: Ja, dat snappen ze wel. Ja.
1: Maar doen jullie zelf ook wel eens mee?
3: Ja.
1: Ja? Dus je doet echt alles.
3: Ja, zelf mee, ja. Leuk, ook leuk.
2: Ja, het ligt
3: net als bij dat Cluedo-verhaal in de kapel gaan mensen improviseren. Maar ik ben er om ook dingen bij te sturen. Dus als ik hoor van, hé, dit gaat de verkeerde kant op, of ze hebben echt... zit allemaal verkeerd. Dan moet dus iemand iets meer loslaten, waardoor het toch wat beter gaat met het verhaal, zeg maar. Ja, want anders komen we nergens. En we,
0: ja, jij noemt al Cluedo, hè?
3: Bijvoorbeeld een Cluedo-verhaal.
0: Met een misdadiger. Wie pleegde de moord?
3: Ja. Nou willen we eigenlijk geen moord plegen.
0: Nee.
3: Dus daar zijn we van afgestapt, want we vinden het toch een beetje luguber. En een beetje geweest, zeg maar. Hè. Dat vroeger was dat leuk. Tegenwoordig is dat heel vervelend.
0: Ja, nu aan de kook of hoe gaat het nu?
2: Nou ja, maar het verhaal ging nu over die gravin die hysterisch zou worden. Maar we hadden ook een beul en die was van het afhakken van hoofden. We hadden Sint-Janskruid op tafel staan. Want het logo van Goorl is Johannes de Doper. En dat is toch een afgehakt hoofd.
3: Ja.
2: Dus het is al luguber. Ik bedoel, de gemeente Goorl heeft al een lugubere geschiedenis wat dat betreft. Dus daar hoef je niet zo heel veel aan te doen om dat luguber te maken. Ja. En als Sint-Janskruid op tafel staat en mensen hebben op een gegeven moment in de gaten... evenrecht dat plantje heeft een betekenis in de rest van het verhaal. He, want dat was uiteindelijk het kruid waarmee die gravin dan genezen zou kunnen worden.
0: Ja,
2: maar dat zijn we die hints die we dan daarin verstoppen. En dat is leuk. En ja, die ideeën die borrelen langzaam maar zeker op.
3: Niet te veel verklappen, we moeten nog uitvoeren bij haar.
2: Oh ja, op de verjaardag.
3: Nee, die al weggeven.
0: Nou, ze hebben een hele mooie oprit voor de guillotine, hoor.
3: Oh, mooi. Rij me zo op.
2: Maar ja, die bulskar is weer gebruikt als bar tijdens het bevrijdingsfestival.
0: Oh ja.
3: Onderdelen.
2: Dus daar is die bulkar voor gebruikt. Ja. Dus dat proberen we wel een beetje te gebruiken.
1: Ja, dus met ook die thema's die jullie hebben. Als je een kleiner feest hebt, haal je iets uit die thema's. Of haal je hier de goochelaar vandaan, daar de bar en daar het stokbroodbuffet. Ik noem maar
2: precies.
1: Even iets.
2: Ja.
1: En dan maak je daar weer iets nieuws van.
2: Ja. Nou, zo werkt het.
0: Hartstikke goed. We hebben nog een nummer, Ad.
4: Jazeker. Wat wil jij vertellen?
0: Nou, moet ik weer even kijken. Maar jij hebt ze klaarstaan.
4: Ja, ik heb een middag. Ik heb Braaf als dorp.
0: Die is altijd leuk. En Julie Huar. Dat vind ik ook.
4: Dan doen we Braaf als dorp.
0: Ja, goed zo. Ja, jij zit achter de knoppen. Ik kan niet helpen.
5: Ik zie u daar zo ger liggen. Dorpje waar ik geboren ben. Meeuwenhoop textielfabrieken. Waarvan ik ieder plekje ken.

is het van mij. Je mag het hier zo nauw niet nemen, en een Goolse meisje is gauw content. Maar dan moet er wel verzuimen.

0: zet van men.
1: Ja, dit was onze dorpszanger met het Goorlis volkslied.
2: Ja.
1: Ons dorpje.
3: Dit lied.
1: Sorry? Ja, waarom, dit lied?
2: Ja. Nou ja, omdat we dus ook onze banden met Goorlis natuurlijk hier moeten onderstrepen. Hè, bij de log, dat is niet zo moeilijk. We hadden het al over het bevrijdingsfestival en over het Jan van Bezouwhuis waar een paar dingen hebben gedaan. Maar we hebben ook de opening van het Klimbos verzorgd. Met een aantal sprookjesfiguren die daar uit de bos kwamen en een verhaal gingen doen. We hebben ooit samen met Brabants Landschap de Nacht van de Nacht georganiseerd. We hebben een aantal acteurs geschminkt en verkleed als nachtdieren. Ze hadden een uil en een das en glimwormpjes die dan in het bos stonden en verhalen vertelden aan kinderen over die dieren. Dus ook dat soort dingen hebben we gedaan en zo proberen we ook in Goorlis veel leuke dingen neer te zetten.
3: Wat is het gekste dat jullie ooit gedaan hebben?
2: Het gekste.
3: Het gekste, ja.
2: Dat is een moeilijke vraag.

0: die kermis toen, de eerste keer.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was ook hartstikke leuk, maar of dat het gekste was.
2: Ik denk dat het allergekste, daar waren we zelf niet eens bij. Er was een verhuizing van een gemeente. Ik weet niet meer welke gemeente dat was.
0: Ja.
2: Maar wij kennen het, u kennen je waarschijnlijk ook wel, zo'n driemans orkestje in de Efteling. Wat met een trommel en een paar blaasinstrumenten iedereen aan het bewegen krijgt.
0: Uit Leiden komen die gasten.
2: En nou goed, daar hebben we goede contacten mee. En er was een vraag komen om tijdens de verhuizing van de gemeente, dat was een beetje ook een precaire situatie, waar we misschien wel spanningen boventoon zouden gaan voeren, om dat op te leuken. En toen hebben we dus dat driemans orkestje daar naartoe gestuurd. En die hebben dus tijdens de mensen aan het inpakken waren, dan hebben we gewoon ook rondlopen toeteren en mensen in de Polonaise achter gaan. En het was een hartstikke gezellige dag geworden.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat was een hele leuke klus eigenlijk, waar we eigenlijk niet eens heel veel moeite in hebben gestoken. En wel heel grappig was.
0: En in dat gemeentehuis hadden we ook een opruimmannetje. En het opruimmannetje liep met een grote container en een verslimperaar. Maar dat opruimmannetje is normaal gesproken een hofnar. En een hofnar doet gekkigheid, hè? Rare dingen doet hij. Hè? Wat doet die nar? Het is altijd lastig te omschrijven, wat doet een nar? Maar dit was een professionele nar. En als je die als opruimmannetje in je gemeentehuis hebt lopen, dat is wel lachen.
3: Ja.
0: Dat is wel lachen. Ja, dus jelden daar ook toen rond.
4: Ja. Ook na de hand nog dat ze een stukje kwijt waren.
0: Nee.
3: We zijn die appjes gebleven.
0: Maar de containers stonden op de gang en de mappen gingen op de gang en alle dossiers eruit die eruit moesten.
4: Ja. Ja. Maar wat een goed idee om.
0: Maar erg leuk.
4: Daar als je denkt van er zijn spanningen of er speelt iets en ik doe zoiets geks.
2: Maar goed, hadden de mensen wel goed geïnstrueerd en die wisten natuurlijk wat er speelde. En dan is het wel leuk als het al op die manier goed uitpakt. En dat was heel erg leuk om te doen.
4: Ja.
3: Van wie komt zo'n opdracht? Is dat van het gemeentebestuur of van het college?
2: Via is dat gegaan.
0: Ja, het was een bureau wat daar orde op zaken ging stellen.
3: Ja.
0: En die hebben mij benaderd.
3: Maar dat orde op zaken in de zin van de organisatie?
0: Een reorganisatie. Gingen ze aanpakken daar. En
4: maar volgens mij is dat een gigamarkt voor jullie.
2: Oh jee. Vanavond hebben we het
3: over. We hebben 324 gemeentes. Hè? Ja.
4: Oh ja, ik bedoel.
3: Niet alle, je hoeft niet allemaal tegelijk. Hè?
4: Zeg maar in bedrijven. Er zijn er vaak reorganisaties. Of er zijn spanningen. Of er lopen dingen niet goed. En je kunt blijven praten. Maar soms helpt het gewoon om iets onverwachts te doen.
2: Een beetje een kwinkslag, zeker.
4: Iets gezelligs. Ja. Of
0: het ijs breken, hè?
3: Ja. Misschien is voor de staking van de Nederlandse spoorwegen bij het FNV.
0: Ik zou zeggen, geef ons wat te doen.
2: Net een dag te later.
0: Geef ons even door.
3: Ja, maar er komen nog een keer
2: terug. Ja, misschien wel.
3: Ja. Gewoon in de herhaling, hè?
4: Ja. Is er ook wel eens iets misgegaan?
0: Nou,
2: is er iets misgegaan?
3: Je mag ook je zwakheden laten zien.
0: We hebben al gehad dat de factuur niet betaald werd, omdat het bedrijf failliet was.
3: Dat
0: is al vervelend. Want ook wij willen natuurlijk wel betaald worden.
3: Ja, natuurlijk.
0: Als het even niet meer is.
3: Dus
0: dat zijn wel de missers, denk ik. Mm. Maar
4: en dan leer je daar wat van? Dat je dat de volgende keer beter regelt of beter checkt? Ja. Of
2: nou, het was niet zo'n grote klus. Als echt zo'n Parijsse show bijvoorbeeld, daar heel veel voorbereiding in zit, die dames moeten repeteren, de kleding moet gemaakt worden, daar vragen we natuurlijk vooraf wel een bedrag, een aanbetaling. En dan heb je zoiets wel afgedekt. Maar toen het was een vrij kleine klus. Er waren ook twee entertainers die we daar neer hebben gezet die avond. Dus een paar honderd euro. Ja, daar hoef je van tevoren geen aanbetaling voor te doen. Ja, en als dan het bedrijf failliet gaat, dan ben je de laatste in de rij volgens mij die nog iets terugkrijgt.
3: Ja, je weet wie het eerst staat. Hè?
2: Ja, daarom de belasting komt als eerste. En dan
3: we gaan betalen.
2: Nee, daarom. Dus daar zou ik je pech hebben.
3: Nee.
4: Ja. Ja. En je vertelde net nog iets in de pauze over die Giga Googledag.
0: Oh. Ja, nou, leuk dat je
4: dat vind ik ook een
0: Giga-Googeldag. Dat is mooi.
3: Ja.
0: Nee, dat was een prachtige dag. Giga-Googeldag. Je hebt namelijk een Giga-Googeldag in Ede. En wij wouden graag de Giga-Googeldag in Goorle. Want dat bekt lekker, al die zees, zeg maar. En toen hebben wij de MNU benaderd. De Nederlandse Magische Unie. En dat is zeg maar een overkoepelende organisatie waar alles wat goochelt in Nederland onderhangt. Dus als Klok, Rob en Emiel, noem het allemaal maar op, hangen allemaal onder de MNU. We hebben met de president van de MNU dat georganiseerd hier in het Jan van Mezouwhuis. En we hadden groots uitgepakt. We hadden workshops boven. En we hadden een open podium in de foyer. We hadden shows in de kapel. Een stuk of drie, vier shows. We hadden vier goochelwinkels in de foyer. Dus iedereen die van goochelen houdt of het in

0: interesse in had, die kon hierheen. En dan kon je een klein kaartje kopen volgens mij en dan had je hier een prachtige dag. Met alles wat goochelt. En er kwamen ook goochelaars op af. En die wouden graag op het open podium zich weer laten zien. Ja. Er waren goochelaars en duo's die vroegen aan ons, mogen wij dan het open podium presenteren? Andere mensen zeiden, goh, ik wil graag een show doen, maar ik heb ook een leuke workshop voor kinderen. Dus het liep storm. Hartstikke leuk. Dus het was een mooie dag. Veel werk, maar wel ons eigen goed weggezet, denk ik. Ja. En posters in het dorp, overal, door het land. Ja.
1: En voor die mensen die dus komen, die de, ja, beroepsmatig of amateurmatig zijn, krijg je daar nog reacties op, zodat je weet hoe geslaagd of niet geslaagd het was voor hun?
0: Ja, iemand die heeft er een filmpje van gemaakt, volgens mij. Die heeft hij op internet gedeeld. Die heeft eigenlijk een verslag gemaakt in zijn eigen omgeving, om dat te delen.
1: Ja.
0: En dat was erg leuk. Ik heb een interviewtje gedaan en zo. De log is nog langs geweest. We hadden hier hiernaast in de kleine zaal ook nog een showtje staan.
1: Oh ja.
0: Dus dan had je overal zeg maar van alles.
2: En Jan Seijn is teruggekomen bij Une Soirée Parisienne als goochelaar.
0: Oh ja, ja, we hebben verschillende nieuwe contacten. Ja, nieuwe contacten doen we weer.
1: Ja, natuurlijk voor jullie is natuurlijk ook fijn dat je mensen dit kennen uit het milieu.
3: Ja, dat je je netwerk uitbreidt. Ja.
0: Dus ik heb nu 20 gigantische goede goochelaars op mijn telefoon staan.
1: Maar, heb je je telefoon nog?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Die is niet verdwenen.
1: Dat hij weg is.
0: Nee, maar het leuke is inderdaad, omdat ze herkennen ons, omdat we natuurlijk zo kinderlijk enthousiast zijn. En dat vinden ze fijn. En zeggen ze, nou mooi. En dan komen ze graag voor je spelen.
1: Ja.
0: Dus ik kan ze allemaal bellen.
3: Ja, want je zei straks een keertje zo, ja, het moet voor iedereen leuk zijn, hè, voor het publiek, voor degene die speelt en voor onszelf. Want dan leggen we ze ook een beetje in de watten.
0: Ja.
3: Maar ik hoor eigenlijk veel meer dat jullie zorgen dat ze zelf er zoveel plezier van hebben. En niet in de zin van, we verwennen ze.
0: Het is zo dat we zorgen dat ze een oké kleedkamer hebben, dat ze spulletjes kwijt kunnen, dat ze een broodje krijgen, dat ze niet vergeten worden. En dat we niet moeilijk doen, zeg maar. En
2: we zijn er zelf ook bij, hè? Dus behalve dan die keren in het gemeentehuis, daar waren we niet bij. Maar normaal gesproken zijn we zelf ook aanwezig. Zodat de mensen, bij Moonlight Shopping bijvoorbeeld was het koud buiten. Dan hebben we koren weggezet of een schoenpoetser die dan een heel verhaal kan vertellen. Ja, die mensen moeten ook af en toe even binnenkomen. En dan zorgen dat er inderdaad iets te drinken is en zo, dat soort dingen. Dat was toen bij Vergils daarnaast in die winkel. Ja. Dus dat doen we ook. Ja.
1: Je zei net dat je bij die horrorshow in het gemeentehuis was, waar je niet bij. Was dat...
0: Nee.
3: Daar waren we wel. Bij Cluedo. Ja.
0: Opruimdag. Waren we niet bij.
1: De opruimdag.
2: Nee, maar bij de horrorshow wel.
1: Was dat omdat je niet kon of bewust?
2: Nee, dat van de gemeente, dat was overdag. En dat was ook gewoon een werkdag waarop wij gewoon niet konden. En dan wordt het lastig. Ja, goed, maar dit waren professionals, dus die kunnen we gewoon inderdaad wel daar naartoe sturen. En degene waar we contact mee hadden, had ook een kamer ingericht, zodat die mensen ook zich terug konden trekken en de spullen veilig op kunnen bergen en zo, dat soort dingen. Dus die faciliteiten waren toen goed geregeld, dus daar hoefden we niet per se bij te zijn. Hier bij het Jan Bezouwhuis, het horrorfeest, was ik de spelleider. Dus ik zorgde voor het contact met de gasten. Ronald die had ook een vage rol, maar die was vooral dus voor de spelers. Ja. Het zou gek zijn als ik het spel zou leiden en dan tussendoor naar de spelers zou lopen. Want dat zou natuurlijk verdacht zijn.
1: Ja.
2: Dus daarom ben ik alleen bij de mensen gebleven. En Ronald liep tussen die acteurs door. En zo was het dan voor het publiek eigenlijk onduidelijk wat nou precies de communicatie was.
0: Ja. Ja. Contact met de cateraar, het contact met Jan Bezouw en de Jan tussendoor, zeg maar.
1: Ja. Je zei van, ik kon op die dag niet, hè. Dat was dat andere gemeentehuis. Want het was een werkdag. Dat betekent dus dat je gewoon overdag je werk hebt.
2: Ja.
1: Mag ik vragen, welk werk doe jij?
2: Welk werk doe ik? Ik ben docent biologie en ik doe nog promotieonderzoek.
1: En dus promotieonderzoek voor wat?
2: Ik kijk ook hoe apen willen leren. Dus dat is mijn promotieonderzoek.
1: Oké.
2: Ja, dat doe ik nog.
1: En daarom doen jullie die voorstellingen?
2: Daar doen we nog geen voorstelling voor apen, nee. Dat is misschien een nieuwe markt. Ja, zou dat zomaar kunnen, ja.
1: Ja, en Ronald?
0: Ik zit in het voortgezet speciaal onderwijs. Ja.
1: Haal je daar ook ideeën uit?
0: Ja, zeker.
1: Want je hebt een docent
0: zeker.
1: Die heeft daar onder andere ook een cabaretshow over gemaakt. Hè?
0: Ja,
1: over taalgebruik, et cetera.
2: Ja.
1: En de reacties van de jeugd.
0: Ja. Nou, we zetten wel veel theater in de school neer, hè, want dat werkt goed.
1: Ja?
0: We hebben ook leuke contacten met schooltheaters en dat soort dingen.
1: Ja, ja.
2: Kinderen moeten ook cultuur bijbrengen. Hè? Dus in die zin is het ook goed als ze wat... theatervoorstellingen zien of inderdaad met acteurs kunnen spreken en dat soort dingen.
1: Ja, ja en dat is ook een keer inderdaad hier naar het theater komen.
2: Dat is nog een mooi project dat we misschien op kunnen pakken. Dat zou leuk zijn. Ja, nou, om hier het Jan van Zouwijs voor de jeugd ook wat aantrekkelijk te maken.
3: Nou ja, dus ze hebben een nieuw thema, een nieuwe lijn hier, mm-hmm. de jongere lijn, waar Roxanne mee, vooral mee bezig is. Dus
2: houd ons aan bijvoorbeeld.
3: Ja. Ze luisteren altijd.
1: Onze nieuwe jongerenprogramma.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus, okay. Misschien een idee.
3: Ja. Nou, dat is een mooie. Waar dromen jullie nog van?
0: Waar dromen wij van?
3: Ja, waar droom je nog van?
1: Ja, in het kader van GGV.
3: Wat is nog wat jullie willen bereiken? Wat is de volgende stap?
2: Hij was ook dromen aangemaakt.
1: Niet dat je je promotieonderzoek klaar hebt en zo, maar
2: nee, dat duurt nog wel een jaar.
1: Die lopen allemaal weg.
2: Nee, daar ben ik er klaar mee.
0: Ik denk leuke opdrachten, leuke klussen, leuke contacten.
1: Ja. Niet dat je je promotieonderzoek klaar hebt en zo, maar
2: nee, dat duurt nog wel een jaar.
1: Die lopen allemaal weg.
2: Daar ben ik er klaar mee.
0: Ik denk leuke opdrachten, leuke klussen, leuke contacten. Daar worden we heel vrolijk van, denk ik. En dat het dan een beetje geld oplevert, dat is hartstikke leuk. Dat we er niet meer in schieten. En dat vinden we heel belangrijk. Ja. Dat iedereen
3: dus
0: gelukkig
3: niet,
0: is.
3: Niet grootser, nee. Maar gewoon vooral leuk.
0: Want als je heel groot gaat, krijg je ook heel veel problemen. En grote problemen en gezeur. En dat zitten we niet
3: op te wachten. En dan kun je het niet meer allemaal zelf doen.
0: Nee,
3: van begin tot eind.
0: En wij willen het gewoon op deze manier goed voortzetten. En gezond blijven. En,
2: En dan mooi, denk ik. Misschien groeien in kwaliteit wel, in plaats van kwantiteit. Dus juist inderdaad nog betere acts, nog mooiere kostuums, weet ik veel, zoiets.
3: Ja,
2: dat zou mooi zijn.
3: Verhalen of spannender.
2: Ja.
3: Wat is het komende... Sorry, ik vond dit zo'n leuk onderwerp. wat is het komende evenement wat jullie gaan doen?
2: Het eerstvolgende?
3: Ja, eerstvolgende, dat bedoel ik.
0: Ja, het nadeel is een beetje dat de vakantie eraan komt. En dan doen we vrij weinig, want dan zijn we zelf ook op vakantie natuurlijk. Mm-hmm. En dan krijg je natuurlijk na de vakantie krijgen we Halloween weer zo'n beetje. Dan krijg je Sinterklaas weer. Dan komt de kerstmarkt, kerstactiviteiten. Dus daar duiken we dan weer vol in.
2: Ja.
0: En na de kerst komt altijd weer nieuwe recepties. Carnaval is weer een beetje rustiger, want dan gaan we zelf natuurlijk ook op pad. En mensen zien al genoeg gekkigheid, dus dat doen we niet veel.
2: Nee.
0: En zo heeft zeg maar heel het jaar wel ups en downs.
2: Ja.
0: En we springen in waar nodig en waar we er zelf zin in hebben. En we moeten ook weer niet te vol zitten. Dan hebben we natuurlijk gewoon gezin thuis zitten.
3: Het moet leuk blijven.
0: Ja, daarop.
2: Moet leuk blijven, ja.
0: Dus zo doen we wel van alles. En heel veel dingen komen op je pad of ga je achteraan. Of, zo ziet het er vaak een beetje uit.
2: Ja, het is ook wel een verrassing, hè, wat ons brengt. We willen het thema entertainment op maat leveren. We hebben ook geen vaste prijslijst of dingen die we standaard leveren of zo. Nee. Het is altijd een beetje passen bij de vraag. En als we een vraag krijgen, dan gaan we aan de slag. Dus wat het volgende is, er kan zomaar morgen weer een nieuwe vraag komen.
3: Ja, want mensen die nu geluisterd hebben, die kunnen denken... Hé, maar wacht even, ik heb een korte feestje.
2: Ja. Binnenkort 50.
0: Kunt u op de site kijken, kunnen we gewoon. Contactformulier invullen.
1: En dan ga je praten en dan... probeer je eruit te trekken van wat ze nou echt willen.
0: Ja.
1: En vervolgens ga je iets maken qua idee.
2: Ja.
1: Dan moet je weer terug.
2: Ja, voorstel doen, offerte maken. Ja. En dan hopen dat de klant een beetje meedenkt met ons... en zich kan inleven in wat wij van plan zijn. Of dat wij begrijpen wat de klant wil en dat we ons daarop aanpassen. Dat is altijd een beetje spanningsveld.
1: Wat heeft dan de overhand? Dat jullie het helemaal zelf bepalen en dat de klant heel driftig ja knikt? Of dat de klant helemaal nadenkt en dat jullie heel driftig ja knikken?
2: Nou, het mooie is als je de klant positief kunt verrassen. Dus als de klant, we hebben het met de gemeentehuis net over gehad... als we dan zo'n horroravond neerzetten en mensen weten zelfs niet hoe het verhaal afloopt... en achteraf zijn ze heel blij dat het zo gegaan is. Ja, dat is mooi natuurlijk. Dus daar doen we het voor. En dan luisteren we heel goed naar wat de mensen willen. En we kunnen best wel goed inschatten na 22 jaar wat er meestal verwacht wordt.
1: Ja.
2: En dan proberen we dan net... een tikje bovenop te gooien, dat we denken van dit is het.
0: Wij zeggen wel eens, wij leveren wat u hoopt te krijgen. Dus je hebt eigenlijk een hoop van, dat zou wel mooi zijn als dat zou kunnen. Nou, dan gaan wij ons uiterste best voor doen.
1: En dat lukt ook altijd?
0: Ja, het ligt ook een beetje aan budget natuurlijk. Hè. Het ligt ook een beetje aan budget natuurlijk.
1: Ja,
0: je kunt wel hopen willen, maar...
1: Er zijn partijen die knipperen nooit met droog. Hè?
0: Nee, dat klopt. Maar goed, alles is mogelijk tegenwoordig. Maar het moet wel te regelen zijn.
2: Ja.
1: Mooi.
0: Dus dat,
1: Als je nou 10 jaar vooruit kijkt... en je staat dan nog steeds met ze samen de leukste dingen te bedenken... wat zou je dan jouw kind, dat hier ook af en toe de hand uit de mouwen steekt...
0: Marijn, mijn zoon.
1: Ja, die, volgens mij ook allemaal hartstikke leuk vindt. Wat zou je die dan nog mee willen geven om ook enthousiast te worden voor datgene wat jullie doen?

0: Nou, heb ik hem al meegegeven, want hij is al enthousiast, dus dat is leuk. Ja, hij vindt het altijd wel mooi om die gekke dingen mee te doen. Hij heeft met het bevrijdingsfestival heeft hij veel meegeholpen.
1: Ja, meegeholpen nog. Hè?
0: Dus zeker. Maar hij heeft natuurlijk heel de achterwand heeft hij toen ontworpen van het theater. Oh, ja. Dat was een prachtige hele projectie.
1: Dat vond ik wel heel mooi. Je hebt het niet gezien. Maar dat moet je toch even vertellen. De achterwand van de doek.
0: Ja.
1: Waarop van alles gebeurde.
0: Ja.
1: Heel veel mensen hadden het niet in de gaten.
0: Nee, ja, het grappige is, we hadden natuurlijk een soort van barsetting op het podium staan. En de bardame met de pianist, die openen de bar en die bereiden voor en die komen op verhalen. En dat was eigenlijk de lijn een beetje. Alleen de achterwand van het Jan van Mezouw is natuurlijk heel groot en wit.
1: Ja.
0: Dus we wouden daar graag een mooie projectie hebben. Dus hebben we eigenlijk een achterwand van de bar gecreëerd. Met lambagering en mooie schilderijtjes.
1: Zo'n bruine kroeg.
0: Ja, een beetje bruine kroeg. Dus dat paste goed bij de bar. En de schilderijtjes op de achterwand waren allemaal oude foto's van de oorlog. En bij elk verhaal werd er dus één foto groter. En de andere werd dan weer kleiner. Maar dat ging heel subtiel. Ja. Dus bij het verhaal zat dus de juiste foto steeds.
2: Ja.
0: Dat zijn twee foto's.
1: Ja.
0: En bij het volgende verhaal wisselde dat weer netjes.
1: Ja.
0: En na de pauze hadden we foto's van vorig jaar, want toen hadden we een prachtig defilé en een groot festival hier.
1: Ja.
0: Dus hadden we foto's van nu, zeg maar, gebruikt in de achterwand. Dat was eigenlijk het leuke van de hele achterwand, ja.
1: Kijk, en dat typeert jullie ook, hè? Dat je in staat bent om over gewoon de standaard dingen heen te stappen en compleet iets nieuws te introduceren.
0: Ja.
1: Want het is niet iets wat gebruikt is. En het vraagt ook wel de nodige digitale voorbereiding.
0: Ja, zeker. Zeker. En het scheelt natuurlijk heel veel in decorbouw.
1: Ja,
0: want een hele kroeg bouwen is toch prijzig. En we wouden wel het gevoel neerzetten. Dus dan op deze manier hebben we dat toch best wel handig kunnen doen.
1: En dat is goed gelukt dan.
0: Ja, toch?
1: Hey, ja, zeker.
0: Ja. Want hoe vul je zo'n groot podium?
1: Ja.
0: Hoe maak je
2: dus jij hebt je zoon inmiddels al enthousiast gemaakt.
3: Ik heb ook zonen, ja, en die zijn ook enthousiast. Mijn jongste zoon is ook heel creatief, dus die is ook met ontwerpen en zo bezig. Dus ik verwacht dat hij ook nog best wel deze kant op kan groeien.
2: Jullie hebben gewoon nog opvolging.
3: We hebben opvolgingen.
2: In ieder geval hulpjes.
3: We zijn zelf nog jong, dus jong van geest.
1: Die treden ook tot de late company.
3: Zeker.
2: Late, ja. Heet ook zo, hè?
1: Ja. Dus.
0: Zeker.
1: Nou, mooi. We hebben nog een nummer om af te sluiten?
4: Ja, zeg het maar, joh. Ik weet dat jij Hawaii wil.
1: Ja.
4: Maar ik heb natuurlijk ook wat zullen we drinken. Dat vind ik ook wel lekker.
1: Oh, dat vind ik een heel mooi nummer.
0: Ja, dat is een goed idee.
4: Ja, dat vind ik een beetje.
2: Vooral nog even water, maar het nummer is wel goed.
1: Ja, dan gaan we dat doen.

0: Ja. Dat is een beetje in de sfeer van
1: de compagnie van Moerenank.
0: Ja. Ja. Precies, waar we het net ook over gehad hebben. Ja.
2: En wat zweeft daar rond? Allemaal rapaille.
3: Ja, zeker. Toch? Een beetje middeleeuwse sferen. Ja.
2: Stel je ervoor dat mensen jullie zouden willen vinden. Dan kun je hier naartoe bellen. Dan zit er bijna nooit iemand aan de telefoon. Maar je kunt ook kijken op de website.
1: Ja.
2: De welke?
1: Ja, griffelgrachtvermaak.nl.
2: Heel simpel dus.
1: Ja.
3: Aan elkaar, ja.
0: Alles aan elkaar. Griffel, gracht,
3: vermaak.
0: Met de CH van de gracht, hè, van die
1: van de grachten.
0: Ja, gracht eromheen, waar die griffel uitkomt.
3: Ja.
0: Vermaak.
1: En dan komt dan vermaak.
0: Het is heel eenvoudig eigenlijk.
3: Het verhaal wordt op de site nog een keer uitgelegd. En ook alles wat we gedaan hebben. Ja, prachtige foto's op staan.
2: Niet gehoord hebben.
3: Ja.
2: Lees het een keer rustig na. En dompel je onder in het plezier wat de beide heren al tentoongespreid hebben. Waarvoor we jullie hartelijk willen bedanken.
3: Graag gedaan.
2: En vanaf nu gaat langzaam zeker richting vakantie. Fijne vakantie gewenst.
1: Ja, dankjewel jullie.
2: Tot in september.
1: Ja,
3: zeker. Tot ziens.
0: Heel veel plezier.
3: Oké.
2: Doei.

0: Ja, dit was Patmos Kroon met La Mawanya. We hadden net twee gasten in de uitzending van Griffel Grachtvermaak, die door het land allerlei mooie voorstellingen verzorgen met heel veel artiesten hier uit de omgeving. En tegenover ons hebben we twee jonge dames die zeker het Goorlense publiek vermaken met hun muziek. En hun muzikanten, ja, muzici moet ik eigenlijk zeggen, want dat is wat deftiger, hè?
1: Ja.
0: Lieve Van Taal en Iris van Taal, sorry, en Iris Gruithuizen. Ja. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, dank.
0: Daar een eigen stuk invulling aan geven.
2: Hoe doe je dat?
0: Daartoe? Hoe kom je ertoe om dat te gaan doen?
3: Ja, het is eigenlijk begonnen met het opstaporkest. Een paar jaar terug was er animo voor om een opstaporkest te dirigeren of te beginnen. En toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Toen werkte ik nog fulltime in een supermarkt. Ik ben inmiddels weer gaan studeren. En toen werd het wat moeilijker om dat in mijn eentje te doen. Dus toen is Iris mij komen versterken.
0: Ja.
3: En toen een jaartje verder, toen wilde Jan Hermans, die wilde eigenlijk al een tijdje stoppen met Colorado, het opleidingsorkest. En toen zijn wij daar eigenlijk voor gevraagd om dat te gaan doen.
0: Je had het net over het opstaporkest. Wat is het is een opstaporkest of een opstaporkest?
1: Ja,
0: waar ligt de klemtoon in jullie geval? Je gaat op stap of het is een opstap tot?
1: Nee, dat is een opstaporkest.
2: Ja.
1: Onder de naam Crescendo. De orkest Crescendo heet het. Het is leuk, het is een muzikaal term, Crescendo. Dat is eigenlijk steeds sterker worden.
0: Ja.
1: Of harder volume. Dus eigenlijk is Crescendo ook. Je maakt steeds een voortgang naar dan het opleidingsorkest en uiteindelijk naar de harmonie.
2: Het zijn dus de beginners, kun je zeggen.
1: Ja. Zou jij kunnen zeggen. Ja. Dus eigenlijk wil het zo laagdrempelig mogelijk houden om muzikanten samen te betrekken. Dus dat is, we hebben nu een grens van een halfjaartje les hebben. En dan zelf in je eigen tijd muziekles hebben. En dan kan je bij ons in de repetitie een half uurtje

0: ja, echt aan de vaardigheden werken van samen in zo'n orkest ja. samen spelen. Dat zijn natuurlijk heel andere verhoudingen dan, ja. dan in de les. Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dat is crescendo, hè?
0: Ja, ja, dat
1: maar
0: is
1: jullie crescendo. Zijn de dirigenten van Colorado.
2: Ja. Ook.
1: Ja. Ook, oh, dus
0: allebei.
1: Alle twee.
0: Ja. Oh. Niet allebei.
1: Maar waren jullie dan eerst zelf ook muzikant?
0: Ja. Ja, ja klopt. Ik ben met allebei ook zelf begonnen bij Colorado. Dus toen onder leiding van Jan Hermans. Ik speelde nog steeds klarinet. Dus dat is voor mij nu bijna 10 jaar geleden dat ik daarmee begonnen. 8 jaar, denk ik. Elke donderdagavond bij Colorado. En toen ben ik doorgestroomd naar de harmonie. Dat is nu een jaar of 5 geleden. Mm-hmm. Dus ja, ik daar een beetje muzikaal opgegroeid, zeg maar. Het is wel een heel leuk om dat nu ook zelf te kunnen dirigeren.
3: Ja, speelde jij ook klarinet?
2: Nee, ik speel dwarsfluit.
3: Dwarsfluit? Ja. Oh, ja. Dat is weer een heel andere tak van sport natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar wel in de muziek dus.
3: Hè?
1: Maar dus wel gewoon muzikaal en dan lang in de muziek.
3: Ja. Ja.
1: Maar dan is nog steeds jouw vraag van hoe maak je die, hoe kom je tot zo'n besluit om dirigent te worden?
3: Hoe maak je die overstap van dwarsfluitist tot ik sta op de bok?
2: Ja, dat is niet helemaal vanzelf gegaan, hoor.
3: Nee, dat snap ik. Maar ja,
1: daarom vinden we dat leuk om te weten.
2: Ja. Ja, nou ja, het scheelt natuurlijk dat we bij het opstaporkest begonnen zijn. En dat zijn zelf ook beginners. Dus daarbij kun je zelf ook nog genoeg fouten maken, want dat hebben ze nog niet helemaal door. En toen we voor Colorado gevraagd zijn, toen hebben we ook een dirigentcursus gehad.
1: Oké.
2: Van 8, 9?
0: Ja, van 10 lessen in totaal. Dat waren 8 theorielessen. Dat hebben we gevolgd bij Leo Speets. En de laatste 2 lessen kwam Leo ook dan naar onze repetitie. En dan gingen we zelf dirigeren. Een beetje kijken wat we geleerd hadden. En dan ging hij daar feedback op geven. Want zo'n opstaporkest, dat is natuurlijk wat laagdrempeliger. En die kindjes zijn nu kindjes van 10 jaar. Die kijken ook niet helemaal, oh, wat doet die dirigent daar precies. Maar zo'n opleidingsorkest is al iets andere koek. Dus we hebben al gezegd van ja, dat is een hele mooie kans. Ja. Maar dan willen we daar ook wel de juiste kennis voor hebben.
3: Ja. Ja. Een van de dingen die ik geleerd heb van een keer een avond over van een dirigent die voor een heel groot orkest was, je slaat altijd voor de tel uit.
2: Ja.
3: Jij hebt altijd dwarsfluit gespeeld en je speelt na die tel van de dirigent. En dan moet je in één keer helemaal omschakelen. Ja. Hoe gaat dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Of zit je nog te haperen van, oh ja, ik had eigenlijk iets eerder of iets later, afhankelijk van. Hoe werkt dat?
2: Ja, heel cliché, maar oefenen. oefenen.
3: Niet meer dan dat.
2: Ja, en hulp vragen waar nodig. Ja. We kunnen gelukkig bij elkaar heel vaak terecht.
0: Zeker.
2: En Jan is ook nog steeds bij het orkest, dus die kan ook gewoon genoeg tips geven als we daarnaar vragen.
3: Maar die zegt ook wel op een gegeven moment, als het inderdaad niet goed, daar ging het niet goed bijvoorbeeld.
2: Nee, dat niet.
0: Maar wel achteraf, of dat echt tijdens repetitie, maar misschien kan je daar nog even naar kijken. Maar ik denk wat jij bedoelt is een beetje meeademen met die muzikant om die voorslag te hebben. Dus dat scheelt wel bij een blaasinstrument. Spelen, want dan je ademt in om in te zetten.
3: Ja.
0: En eigenlijk dat inademen,
3: dat is al die
0: dat slag. Is wat je ook als dirigent doet.
3: Okay,
0: dus het is wel een beetje ook, ja, het is natuurlijk 2 handen verschillende dingen overal op letten, maar het is wel een beetje dat natuurlijke ritme wat je als blaasinstrument ook doet. Dus je ademt mee en je slaat ook mee.
1: Ja, ja. Dat is dus ook wat je doet.
0: En
1: je ademt mee,
0: want dat is... Ja, dus eigenlijk aan meeademen, dat zei, zei Leo ook altijd tegen ons. Probeer maar eens gewoon tijdens het opkomen fysiek mee te ademen. Gewoon 1.
3: Ja,
0: dus dat is echt iets fysieks. Dat is wel, wel een voordeel. Maar ja, het is nog steeds, dit zo doen. 3 dingen tegelijk en op alles letten.
3: Ja.
0: Dus het gaat niet feilloos.
3: Ik zal erop letten.
0: Ja.
3: De volgende keer.
0: Ja. Maar het is echt dat meeademen met de muzikanten. En wat eerlijk gezegd heel veel oefenen. Voor de badkamerspiegel staan.
3: Gaan oefenen.
1: Ja, ja. Want dat hebben we natuurlijk ook bij Maestro gezien. Hè?
0: Ja.
1: En als je dan ziet hoe ze door het oefenen... Of ben ik nou krassen voor jouw voeten aan het wegmaken?
3: Nee.
1: Als je dan ziet, als je dat week na week ziet... hoe door oefenen je ook gewoon beter wordt.
0: Ja. Ja.
1: Hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
0: Ja.
1: Anders dan ik waarschijnlijk.
0: Ja. Ik vind het mooi aan Maestro dat het programma echt laat zien hoe belangrijk de dirigent is. Want zeker al bijvoorbeeld mensen die niet zoveel met muziek hebben of niet zoveel ervan weten, denken van ja, de muzikanten die doen het en die staan maar een beetje te zwaaien. En natuurlijk, de muzikanten die maken de muziek daar niet van, maar hoe de dirigent slaat en hoe de dirigent staat en hoe die beweegt, dat maakt al zoveel verschil. Ja. En het is natuurlijk ook leuk bij Maestro, dat loopt ook altijd helemaal in de soep. En dan zie je ook van ja, als je echt gaat letten op wat ze doen, dan
3: gaat alles fout.
0: Hoe belangrijk ze zijn. En dat merk ik ook wel zelf. Als je zelf met heel veel energie staat te dirigeren, dan komt er ook een ander geluid terug. En als ik ook een dag heb van, oh, ik heb hoofdpijn, dan weet je zo, dan hoor je dat ook echt terug. Dus dat is mooi aan Maestro, dat ze dat zo laten zien. Ja.
1: En zo hebben jullie daar ook naar gekeken? Veel meer naar de techniek?
0: Wel een beetje. Ja. Ik weet niet hoe dat voor jou... Dus je hebt het ook al gevolgd, neem ik aan.
2: Ja, ook wel. Ja, ja. Niet helemaal, maar in gedeeltes.
1: Ja, hoeft ook niet. Al kijk je maar eentje, hè, dan zie je dit, je dan wel gebeuren.
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook leuk. Dan kijk ik naar de eerste aflevering als ze nog een beetje beginnen. Nee, dan zeg ik tegen degene die naast mijn bank zit van, oh, dat moeten ze anders doen. En dan zie je die coach daar later van, nou, ik zou dit anders doen. Ja. Dat had ik ook gezien. Ja. Dat is wel leuk als je een beetje de basiskennis hebt.
3: Naar een dirigent van een groot orkest kijkt, wat doet hij? Die pakt dat enorme boek met muziek en die bladzijde voor bladzijde gaat er helemaal door en zet overal aantekeningen bij van daar moet dit en daar moet dat en meer volume en heel zacht. Is dat ook iets wat jij doet elke keer als je een nieuw stuk gaat repeteren met je orkest?
2: Ik probeer het wel. Maar zover ben ik denk ik nog niet. Nee, als je ziet hoeveel aantekeningen onze dirigent heeft, Jacques...
3: Ja?
2: Dan heeft hij ook echt post-its in zijn partituren zitten en zo. En dan denk ik van, oh ja...
3: Maar kijk jij daar wel naar, wat hij dan heeft er allemaal in heeft zitten? En waarom hij dat heeft?
2: Nou ja, dat heeft hij niet... Dat deelt hij niet met ons. Ja, misschien niet... Misschien als ik ernaar vraag dat ik het mag lezen, hoor, maar... Ja.
3: Goed, daar moeten we een keer over onderhandelen.
0: Ja, maar ik heb wel bijvoorbeeld... Wij print wel al bij onze partijen dan de meeste uit het papier. Dan ga ik altijd kijken als ik dan begin van waar zit de melodie en waar zit de begeleiding. En dan ga ik dan voor mezelf melodie ene kleurtje markeren. Okay. En de begeleiding andere kleurtje. En dan op een gegeven moment wisselt dat. Misschien heeft de trompet hier begeleiding, maar daar melodie.
3: Ja.
0: Dan weer melodie kleurtje, zeg maar. En heel veel inzetten. Dus als ik iemand moet aankijken, zet ik altijd een paar cirkeltjes, zeg maar. Dus het is ook wel... Een kleurrijke partij. Maar inderdaad, wat jij zegt, ook niet, nog niet met post-its en alles. Maar wel dat ik een beetje overzichtelijk heb. Het zijn natuurlijk ontzettend veel kleine nootjes. Dat wel helder is. Dan weet ik heel snel naar ook op slag. Dit zijn nu de mensen die nu moeten spelen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus het is wel een
1: kleederbol
0: in mijn...
2: Het is één grote kleurplaat geworden.
0: Oh, daar wel.
1: Ja, want het lijkt me ook echt ingewikkeld. Dan moeten de trompetten en dan moet het weer zacht. En...
0: Ja.
3: Dan heb je nog geen eens strijkinstrumenten.
0: Nee, maar we hebben genoeg blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten om dat te compenseren, zeg maar.
3: Ja.
0: Dus,
3: Een van de dingen, dat is dan helemaal in het begin. Je hebt de concertmeester, in wezen is de clarinetist, hè?
0: Ja.
3: De eerste clarinetist. Die geeft een toon aan.
0: Ja.
3: En je hebt allemaal verschillende instrumenten.
0: Ja.
3: Hoe kan het nou dat die allemaal dezelfde toon blazen?
0: Als in de stemtoon, bedoel je?
3: Ja,
0: bij
3: daarna
0: ons,
3: ook, hè? Want ze blazen allemaal in hetzelfde
0: allemaal
3: idee.
0: Allemaal dezelfde, ja. Dus dat, bij ons doet de hobo dat. Die heeft het meest bereik, zeg maar, qua instrument. Ik hoef er geen heel technisch verhaal van te maken.
3: Heel,
0: maar hij speelt
3: heel eenvoudig,
0: heel Jappianneke. De koperinstrumenten, zijn trompetten, trombones, tuba's... die hebben een andere stemnoot dan de houtspelers. Dus wat die hoboïst doet, die stemt eerst af. Op zo'n stemapparaatje kan je dan zien, dat is zo'n wijzertje. Van als hij in het midden staat, dan is hij zuiver. En dan is het een beetje op gehoor. Dus hij speelt eerst, onze hoboïst voor de houtinstrumenten, speelt hij een stemtoon. En dan moeten wij een beetje luisteren en zelf een beetje afstemmen. En dan voor het koper. Maar hoe het in de repetitie vaak gaat, is dat de dirigent het orkest afstemt. En dat gaat dan echt persoon voor persoon. Speelt die noot.
1: Oh, ja.
0: En de dirigent kijkt op zijn radio. Of Jacques kan het op gehoor. Dat is helemaal knap. Maar ik kijk altijd op mijn apparaatje. Van hij zit nu midden. Of hij gaat een beetje naar boven. En dan kan je daarop afstemmen.
3: Ja, ja.
0: Maar tijdens zo'n concert. Dan ga je niet de eerste 10 minuten van zo'n concert besteden aan. Jij. Dus dan is er die hobo-speler. En die doet dan algemeen. Zodat we nog een beetje kunnen bijstellen. Of even... tussendoor als we een paar stukken hebben gespeeld, nog een keer die stemnoot. Het kan zijn als je heel lang speelt, krijg je het ook een beetje warm. Temperatuur heeft ook invloed op de klank, op de toon. Dus even tussendoor weer even dat je weer kan horen naar een paar stukken. Doen we nog een keer afstemmen. Zit mijn klank nog bij die van de hobo? Ja, dus daar is het een beetje in het kort.
3: We gaan heel even jullie onderbreken. We gaan even een stukje muziek laten horen.
0: Leuk.
4: Ja, we doen, wat had ik gaan zeggen, Eternity. Ik vind het mooi eigenlijk.

0: Sorry.
1: Ja.
0: We zijn klaar. Ja, ik ben afgeleid.
1: We gaan even het verhaal met jullie onderbreken. Want ik zou namens de directie van Tjauw van Bezouwen zou ik even een aankondiging doen over een uitvoering in de kapel op 4 juli aanstaande. En dat heet Giving a Shit. En daarin wordt geschreven over een samenleving waarin onverschilligheid vaak geldt als stoer. En daarin pleit Baudelaire, dat is degene die die avond verzorgt, samen met een aantal muzikanten, de herwaardering voor medeleven, zachtheid en betrokkenheid. En voor onverschilligheid hebben we tegenwoordig heel veel woorden, zegt hij. En van boeien, en ik geef er geen zak om, en tot not giving a shit. Het zijn allemaal woorden die nauwelijks iets hebben betekenen voor goed zijn voor een ander, voor medeleven tonen. En wat we niet meer benoemen, dat verdwijnt. Giving a shit is mens blijven, en juist nu. En dat brengt je samen met muziek, kunst en filosofie in een verhaal over medemenselijkheid. En centraal staan daarin de eeuwenoude 7 werken van barmhartigheid. Zoals hongerige voeden, zieke bezoeken en vreemdelingen huisvesten. Nou, iedereen weet op de dag van vandaag hoe moeilijk het is om een AZC van de grond af te krijgen, om maar eens wat te noemen. Deze 7 werken van barmhartigheid die worden vertaald naar actuele thema's als ontwikkelingshulp, vrijwilligerswerk, dakloosheid onder arbeidsmigranten. En het college hier wil aanzetten tot nadenken en hopelijk tot actie. En giving a shit is geen zwaktepot, maar verzet tegen de onverschilligheid van deze tijd. En dat allemaal wordt op zaterdag 4 juli in de kapel door meneer Baudelaire samen met 3 artiesten, muzici, wordt dat ten gehore gebracht. Dus voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, van harte welkom. Entree is gratis en er staat een busje. En voor degene die wil, kan er wat geld in doneren. Dus nogmaals, giving a shit, 4 juli, 's avonds om 19:30 tot ongeveer 21:45 in de Annetje van Puijenbroekkapel. En mocht je er meer over willen weten, dan moet je even het Goris Belang lezen van vorige week. Daar stond een uitgebreid stuk over in.
2: Maar en op Facebook staat het ook.
1: En op Facebook staat er ook een heel groot verhaal over. Ja. Dus wat dat betreft zeer interessant voor degene die zich betrokken voelt bij deze tijd. En bij wat er allemaal verandert. Niet allemaal in de goede betekenis van het woord. En dan gaan we nu weer over tot jullie twee als...
2: Ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje. Want het gaat hier over, ook over saamhorigheid, hè? En iets voor een ander over hebben. Iris, wat doet muziek daarin?
3: Ja, muziek verbindt. Het brengt mensen samen. Dat zie je ook met... wij hebben een pleinconcert over een paar weken. Ja. Hier op het Kloosterplein. Ja. En daarbij gaan... eigenlijk iedereen gaat daar samen muziek maken. We hebben 2 stukken die we dus echt met het opstaporkest, het opleidingsorkest en het harmonieorkest samen te horen gaan brengen. En dan zul je ook zien dat alles heel mooi mengt en zo. Dus dat is echt wel verbindend. Ja.
2: En jij kijkt daar dan ook... Je kijkt daar ook op een bepaalde manier bij van, ja, hier word ik ook warm van. Dit vind je ook fijn. Deze verbinding die de muziek brengt, die de harmonie brengt. Hè, want jullie zijn 1 grote familie. Ja. Met die verschillende orkesten, maar wel 1 grote familie. Wat je dan op het pleinconcert eigenlijk laat zien. Hè. Dit zou misschien ook wel een antwoord kunnen zijn op een hele hoop problemen. Maak meer muziek. Ga bij een vereniging. Verbind je met andere mensen.
4: Ja, zeker. Het mooie aan muziek is, het is universeel. Hè? Ja, het is voor alle leeftijden, wat Iris net zegt. We hebben hier jochies van 10 en mensen van 70 die allemaal dat samen die taal van muziek spreken. En dat is fantastisch.
1: Ja.
4: Dat is voor iedereen toegankelijk. En dat is mooi. Je... Iedereen mag eraan meedoen.
1: Ja. En in muziek zitten ook alle vormen van emotie. Hè?
4: Zeker.
1: Dat
4: muziek emotioneert heel erg. Ja.
1: Als we het nu hebben over het pleinconcert, want dat is op 9 juli, op donderdagavond, dan komt Colorado.
4: Ja.
1: Hebben jullie al uitgevochten wie er op de bok staat?
3: Wij allebei.
4: Allebei.
1: Ja. Dus de ene
4: niet tegelijk,
1: begint en de tweede neemt over? Of,
4: we gaan 2 stukken doen.
1: Ja.
4: Dus Iris doet een stuk en ik.
1: Ja, maar jullie doen, wat jij ook zei, samen met het harmonieorkest.
4: Ja.
1: Dus je dirigeert ook het harmonieorkest aan?
3: Ja.
2: Ja, serieus?
1: Dat
2: ja.
1: is wel even een dingetje, hè?
4: Ja, nou ja, dat is leuk om te weten. Vanavond gaan we voor de eerste keer dit stuk wat gaan doen repeteren met ja. Harmonie Orkest.
1: Ja.
4: Dus het is natuurlijk wel, ja, met Colorado zitten met 15 man, met crescendo met 5. Maar dit zijn er wel 60. Dus mensen waar ik natuurlijk heel erg naar opkijken. En Jacques is er dan ook. Maar ik heb er heel veel zin in. En natuurlijk hard geoefend. Maar zeker wel andere koek dan bijvoorbeeld mensen in opleiding.
1: Ja.
4: Bij het opleidingsorkest. Bij mm-hmm. deze die... ja, dat zijn al wel amateur professioneel muzikanten. Dus,
2: zijn ja. jullie dan zenuwachtig?
4: Ja.
1: Hoe kan het ook anders?
4: Och,
1: ja, maar de, dan heb je een orkest van 90 man.
4: Ja.
1: My god.
2: Ja, prachtig. En dat je dat gewoon doet.
4: Ja, ja zeker. Het, op een gegeven moment kom je er ook wel een beetje in. Natuurlijk veel geoefend. En ja, het is ook gewoon heel gaaf. Zo'n grote massa aan muziek, zeg maar. Zeker we zitten nu vanwege de temperatuur in de kapel.
1: Ja.
4: Dus heb je natuurlijk ook een beetje dat het een beetje galmt, een beetje terugkomt. En dat is toch wel dat je denkt van wauw, dit is toch wel heel gaaf om dit zo terug te horen.
1: Ja,
4: ja zeker.
1: Hoe staat het orkest tegenover jullie? Als jullie dan op de bok staan. Want Jacques is ja, de man van formaat, hè, noem ik het maar. Onherbiedig naar jullie, maar het is ja. gewoon niet bedoeld. Ja. En jullie staan daar als jongelingen nog. Hè. Ze weten dat jullie Colorado dirigeren. En dan ja. hebben ze het gezag te aanvaarden van ja. de dirigenten.
4: Ja.
1: Merk je dat?
4: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook, je staat met voor zoveel man en iedereen heeft daar zijn eigen mening, gedachten en gevoelens over. En dat is helemaal goed. Maar wel ja, heel veel mensen die het ook gewoon heel gaaf vinden. Die denken, wow, twee jonge meiden, even andere wind in de zeilen. Ja, dus ik heb er wel veel positieve ervaringen mee, hoor. Het is niet dat we ons niet serieus nemen omdat wij dan net begonnen zijn of dat we jong zijn, daar ga ik niet van uit.
1: Nee.
4: En anders is dan moet je
2: dan
4: maar bewijzen,
2: hè?
4: Dan moet je maar bewijzen, want we kunnen het wel.
1: Ja.
4: En we kunnen het ook.
1: Heb jij ook al eens zo'n exercitie meegemaakt van zo'n groot orkest en dan
4: nee.
1: is dit voor jou de eerste keer?
4: Ja, dit is ook de eerste keer, ja.
1: Ja, ja.
4: ja.
1: En hoe kijk jij er tegenaan? Want hier is één of hier is twee.
4: Hier is G en hier is K. Dat is wel,
1: oh ja. Oh ja. Ja, hier is G en hier is K. Hoe kijk jij er tegenaan? Is het voor jou ook... je doet het en je ziet wat je terugkrijgt en daarop acteer je.
4: Ja, ja ik hoop dat ze aardig zijn.
1: Nou,
4: dat wel.
1: Hoe lang speel jij al bij het Harmonie Orkest?
4: Ergens vroeg corona. Dus dat is 6-7 jaar nu, denk ik. Langer dan ik, in ieder geval.
1: Ja?
4: Ja.
1: Oké.
4: Ja.
2: En zijn ze ooit niet aardig voor je geweest?
4: Nee.
2: Nee, dus zullen ze nu ook wel aardig zijn.
4: Ja. Het zijn af en toe brompotten, maar ja, die heb je altijd. Die heb je overal en dat is helemaal niet erg.
2: Precies.
4: Dat is helemaal niet erg.
2: Als er 90 man zitten, dan ja.
4: Zeker, maar met zoveel mensen, dan denk ik ook, ik kan nooit iedereen 100% tevreden stellen. En dat hoeft ook niet.
1: Nee.
4: Dus niet iedereen is het eens met Chuck en niet iedereen is het eens met Jan. En iedereen met ons. En dat is helemaal goed. Dus,
1: maar als
4: als
1: aan het einde zit maar zo zitten.
4: Ja.
1: Dan is voor jullie geslaagd.
4: Ja, zeker.
1: Toch?
4: Ja, kijk, het is ook zo. Als wij op de bok staan. Wij nemen een tempo. En iemand zegt, nou, ik vind het veel te langzaam. Ja, dat mag. Maar dit is wat het is,
1: hij
4: zeg
1: moet
4: maar.
1: Hij of zij moet volgen, hè?
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, dus dat is wel een beetje balanceren. En natuurlijk constructieve feedback zeker terug horen. We zijn natuurlijk ook aan het leren. En natuurlijk meenemen. En ook... voor jezelf beslissen van wat vind ik relevant en wat vind ik helpend. En wat denk ik van dat kan, maar ik ga het zo doen. Mm-hmm. Dat is een beetje de constante, een beetje de balans waar je tussen moet zitten.
1: Ja.
2: Maar nu hebben jullie dit van Jan overgenomen, hè? Die dit hoe lang gedaan heeft? Heel lang, hè?
4: Heel lang.
2: Heel lang.
4: Ik geloof 47 jaar.
2: Ja, zoiets.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
4: Maar hoe, dan denk ik, ga je dat al door tot 50. Maar
1: Nee, heel lang.
2: Ja, gunden jullie die kans. Maar hoe is dat om dat van iemand over te nemen die dat al zo lang gedaan heeft?
4: Heel spannend.
5: Ja, het zijn wel grote voetstappen om te vullen.
2: Dat zeg je heel mooi.
1: Dat zeg je heel goed.
4: Ja, maar het is toch ook wel van... maar ook denk van, het is nu nieuwe wind in de zeilen. Het zijn weer twee andere mensen die ervoor staan... Als Jan zegt, de tijd is goed, de tijd is rijp, ik heb het gehad, dan vinden wij het alleen maar leuk om ook weer een keer andere stukken te spelen. Of we hebben 7 juni afgelopen, hebben Een concert voor het eerst in samenwerking met Zang gedaan. Hebben we met de band Enjoy gedaan.
6: Oh ja,
4: dus dat zijn wel nieuwe dingen die we dan... Nou, die Jan misschien niet had gedaan en wij wel. Maar ja, het is natuurlijk ook... we hebben ook al gezegd tegen het orkest... dit is superleuk dat we het gaan doen. Maar ja, wij moeten natuurlijk ook nog een beetje leren. En we leren van en met het orkest. Ja. En ja, zomaar een beetje doorheen.
1: Ja, maar goed. Wat je zou zeggen, je moet ook wel zorgen dat je je eigen identiteit erin legt. Hè? Niet dat je een kopie van Jan gaat worden. Dat zou het niet lukken, denk ik.
4: Nee.
2: Ja, nee, gewoon die voetstappen vullen, maar wel op je eigen manier.
4: En
2: steeds grotere schoenen aantrekken.
1: Mooi. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Ad. Want,
6: ja, ik heb inmiddels een stuk van 7 minuten gevonden.
1: Ja.
4: Ah, mooi.
6: Dus de piano's, Planet Suite is dat. Dus
4: ja.
6: 7 minuten 5 en we zien wel hoe ver we komen.
1: Ja.
4: Tot 2 minuten 50 is het mooiste deel. Ik zal

0: Ja, dit was, even kijken, de planet Jupiter.
1: Jupiter, ja. Ja. Van Holst.
0: Van Holst. Iris, jij zei van, het is niet zo mijn muziek. Maar ja, dan vraag ik meteen natuurlijk, wat is dan jouw muziek? Als je de ene heel enthousiast hoort en moet je luisteren naar... Ja, ze zou bij wijze van spreken bovenop tafel gaan staan om te zeggen hoe mooi het is. Wat is voor jou mooie muziek? Waar beleef je plezier aan als jij moet dirigeren? Welke muziek?
1: Ja, dat is een hele brede vraag. Ik had deze nog nooit gehoord, maar hij is wel mooi hoor, dus dat is niet...
0: nu wel.
1: Ja, nu wel. Ik had hem gewoon nog niet
0: Maar voordat
1: gehoord.
0: Je hem hoorde. Is dat klassieke muziek of is dat romantische muziek?
1: Ja,
0: of...
1: ik denk wel dat het toch wel neigt naar klassieke muziek.
0: Ja, ja. En heb je dan nog een voorkeur voor componisten of...
1: Ik vind Tchaikovsky van De Notenkraker en Het Zwanenmeer. Die vind ik ook wel mooi.
0: Ja, ja, balletmuziek.
1: Ja.
0: Maar kun je alle muziek, kun je die ook omzetten?

0: ook omzetten naar harmoniemuziek?
1: In theorie wel.
0: In theorie wel?
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Want een symfonieorkest heeft natuurlijk een overmaat aan violen.
2: Ja. Je ziet vaak in harmonieorkesten dat de klarinet een beetje die rol van de violen overnemen. Dus we hebben dan relatief meer klarinetten. En dat is een beetje die functie van die strijkers. Die
0: qua
2: klankkleur komen die ook al een beetje in de buurt. Ongeveer. Maar het is een heel andere samenstelling. Dus in zo'n symfonieorkest zijn natuurlijk heel veel strijkers. Dan heb je twee klarinetten, twee fluiten, fagot. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Maar,
3: en dat omzetten, doet de dirigent dat?
2: Er zijn op internet en in archieven zijn heel veel partijen al te vinden die gewoon voor harmonieorkest te maken zijn. Of die gemaakt zijn daarvoor. Het wordt een beetje technisch als je bijvoorbeeld strijkers, die spelen hun noten. Maar als je een klarinet diezelfde noten laat spelen op papier, dan klinkt het anders.
0: Ja.
2: Dus dan moet je, dat heet transponeren. Dan moet je die noten of een beetje lager of een halftoon hoger. Dus dat is... als je dat zelf zou willen doen, dan kan dat. Moet je heel priegelen van deze vioolstem wil ik in de klarinet. Ja. Dan moet je gaan transponeren en omschrijven. Maar Jan Hermans doet dat heel veel.
0: Ja.
2: Die maakt ook stukken voor de harmonie.
0: Ja.
2: Dus het kan wel, maar het kost wel veel tijd. Maar gelukkig zijn er al heel veel werken gewoon al voor ons.
3: Maar in principe doet de dirigent dat?
1: Ja, of de arrangeur.
0: Is dat ook iets wat jullie moeten leren? Want even terug dan naar jullie op opleiding. Er is een dirigentopleiding.
2: Ja, die hebben wij. Ja, zijn natuurlijk, je kan natuurlijk aan het conservatorium dirigentenopleidingen doen. Wij hebben een cursus gevolgd. Dus dat is niet echt een opleiding, we hebben niet een certificaat, maar wel gewoon die basiskennis. Maar transponeren en partijoverschrijven, dat doen wij ook, vooral Iris. Ook voor het opstaporkest. Want af en toe heb je van die partijen voor Colorado een desert goed niveau voor hun. Maar voor de opstappers is het gewoon te moeilijk.
0: Ja.
2: Dus dan moet je kijken naar die partijen. Dus dan op je laptop en heb je twee. Ik heb dan twee schermen. Hier de originele partij. En dan ga ik kijken. Oké, dat nootje, daar kunnen zij wel. Of dat ritme. En dan ga ik die dan in mijn programmaatje op de computer. Kan dat gewoon dat invoeren. Of een heel ritme. Dat is te moeilijk. We doen gewoon op de eerste tel van de maat. Doen we een kwart. Dus dan ben je wel een beetje je eigen partij aan het maken.
0: Ja.
2: Dus dat is wel iets dat wij vaak doen.
0: En is dat heel veel werk? Of... als ik het zo hoor, lijkt het knap lastig om elke noot anders te benoemen.
1: Ja, jij zit ook met het stukje transponeren ook wel. We hebben nou bijvoorbeeld een altsax bij het opstaporkest. En die kan niet de normale altsaxpartij van het opleidingsorkest meespelen. Dus dan moet hij een andere partij krijgen. Maar die altsaxpartij die heeft ook wel vaak melodie of een tegenmelodietje. En dat is dan weer net te moeilijk. Maar om ze nou echt helemaal niks te laten doen, is ook weer zo zielig. Dus dan krijgt ze wel eens een basnootje erbij. En dan staat hij weer in een andere toonsol. Ja,
2: het is echt een grote puzzel.
1: Ja.
2: Grote partijen, ik pak daar een beetje daarvan en daar een beetje daarvan. Daar een beetje daarvan.
3: Maar om het voor iedereen leuk te maken. Want dat is eigenlijk wat jullie dan
2: zeker
3: proberen te
2: zeker
3: doen.
2: Zeker, omdat we hebben het ook gehad over een stukje verbinding met dat pleinconcert. Jij wilt ook wel dat ze allemaal datzelfde stuk mee kunnen doen.
3: Ja.
2: En als het te moeilijk is voor ze, dan krijgen ze een simpelere partij.
3: Ja.
2: Dus het is natuurlijk wel... En dat is dan leuk, want dan hebben ze wel een saaiere partij. Maar dan zie je ook, als ze dan een keer mee mogen doen met Colorado, en dan in dat hele geheel zitten, en dan komt het allemaal, dan valt het allemaal in elkaar. En dan zie je zo,
3: dan vinden ze dan...
2: Dat is echt gaaf. En dan heb je zelf maar die ene noot. Maar alles om je heen, dat valt helemaal in elkaar. En dat
0: ja, is
2: dan,
0: het is eigenlijk vergelijkbaar met iemand die triangel speelt, weet je wel.
2: Ja.
0: Die moet dan één keer ping. En dat hoort ook helemaal. Niemand in de zaal hoort dat. Maar als die er niet is...
3: Ja, maar precies. En als je het op het verkeerde moment doet...
2: Het moet allemaal precies in elkaar vallen. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje aan onze taak om te zorgen dat het ook een beetje past.
0: Ja. En dat hij wakker blijft.
2: Dat hij wakker blijft, ja.
3: Hey, wat is jullie droom?
2: Mijn droom...
3: Met op dit gebied dan, hè?
2: Op dit gebied. Ja, dit is eigenlijk... Dit is eigenlijk al een beetje de droom. Ik vind het zo geweldig om te doen. En eigenlijk om nog meer zelfvertrouwen nog beter te worden. En nog meer... met meer gemak nu te doen. Het is natuurlijk een enorme puzzel, hele klus. Voor mij persoonlijk vind ik dit is mijn plek bij het opleidingsorkest. Ik hoef voor mezelf niet naar het concertgebouw om daar te dirigeren. Maar om dit te blijven doen en om hopelijk ook een beetje meer jeugd en meer mensen van alle leeftijden.

0: optreden en om mooie concerten neer te blijven zetten. Dat, ja,
1: je
0: dat
1: gaat niet naar het conservatorium dirigent worden.
0: Nee.
1: Maar dit, is, dit, is,
0: maar dit is precies waar ik eigenlijk wil zitten met een clubje met mensen die ik ook goed ken. Waar ik zelf mee opgegroeid ben.
2: Ja.
0: Dus ik weet niet of jij.
1: En hoe is dat voor jou, Iris?
3: Ik sluit me daar volledig bij aan.
2: Heel politiek antwoord. Heel politiek.
1: Ik had nog een hele gekke vraag. Wie van jullie twee is het strengste?
2: Oei.
0: Ja.
2: Ja, jullie moeten wel samen als vriendinnen de deur uit. Hè? Dat moet
0: ja.
2: Je
0: ja.
1: Wie is het strengste?
0: Oeh, dat weet ik niet.
4: Dan moet je een andere vragen, denk ik.
1: Ja.
4: Aan degene die
1: het ja, dat hoor je, dat hoor je ook misschien wel terug.
0: Ja, nee? Ik denk dat ik wat directer ben. Omdat ik sneller van, nou, kom op jongens, we gaan nu. Want die kindje, niks leuker dan op die saxofoon spelen en kletsen. Dat ik misschien ben van, hup, kom en nu inzetten. Maar ja, jij bent dan denk ik meer van het echt herhalen van bepaalde stukjes die nu goed gaan. Nou, nog een keer en nog een keer. Maar ik weet het niet. Ik denk dat we allebei niet heel streng zijn.
2: Zij iets meer is van langzaam perfecter zijn. Ja. En bij jou zorgen van bij de les blijven.
0: Ja.
2: En dan komt die perfectie komt er toch wel in.
1: Dus eigenlijk allebei een soort van streng, maar op een andere manier.
0: Op onze eigen manier, dat denk ik. Ja. Ik weet niet wat jij daar... hoe jij daarin staat. Daar heb ik niet over nagedacht. Wel een leuke vraag. Ja.
2: Ja. Ja. Lastige
1: Klopt
2: vraag,
1: het een beetje?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Hoe was het eigenlijk toen jullie op een gegeven moment... Ik zat in de zaal. Toen werd aangekondigd dat jullie allebei... als dirigent voor Colorado... even voor de volle zaal stonden. Hè?
0: Ja.
2: Jullie waren van tevoren al geïntroduceerd.
0: Ja.
2: Hè, als dirigenten. Hoe was dat... Was het een zo'n, hè? Of was het gewoon wel leuk? Of applaus?
0: Bizar. Ja, het was echt een, onomschrijfelijk. Gewoon hoe, maar het is ook nu dat ik af en toe zelf ineens mezelf in de krant zie staan met het orkest. Van, oh, hier is hebben we een concert. Wow. En dat iemand laatst, ik werk dan in een restaurant hier. En dat iemand op het terras zei, oh, jij stond volgens mij in de krant. Het gebeurt hier, maar ja. Super gaaf om dat voor een volle zaal te kunnen doen. En omdat we met het orkest daar zo hard mee hebben gewerkt om dat neer te kunnen zetten. Ja, ja dat is fantastisch.
1: Daar kun je lekker trots op zijn.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja,
2: en 9 juli dan sta je gewoon ten overstaan van
0: het
2: plein.
0: Horen, hè? Ja.
1: Moeten we natuurlijk... toch even kijken of we dat kunnen regelen dat, dat we het ook kunnen zien. Hè?
2: Zo is dat. Ja. En dan maken we wel een stukje film zo.
0: Ja, leuk.
2: Op telefoon.
0: Leuk.
2: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook.
2: Want welke stukken gaan jullie daar spelen? Of mag je dat niet vertellen?
0: Oh, kan ik wel verklappen. Ik speel met het orkest de tweede wals van
2: Shostakovich.
0: Ja, second wals. Misschien voor de luisteraars bekender als de André Rieu wals. Oh, ja. Maar het is Shostakovich. Die ga ik doen.
2: De echte versie?
0: De echte versie.
2: Voor Harmony?
0: Ja, ja gearrangeerd door Jan. Dus dat is heel fijn.
1: En wat ga jij doen?
3: Kingdom Dance. Het komt uit de film Rapunzel van Disneyland.
2: Okay. Oh ja. Heb je dat zelf gekozen of hebben ze dat jou in de schoot geworpen?
3: Toevallig wel. Dit is echt het stuk waar ik als eerste mee ben begonnen met dirigeren.
2: Ja?
3: Ook het stuk wat ik mee heb gehad op les, waar echt helemaal stap voor stap uitgewerkt is. Dus dat is wel speciaal. Ja.
1: Oh, leuk.
0: Ja, het is echt een heel vrolijk stuk ook. Ja, het is ook in de film... hoor je dit liedje of dit stuk als ze op een plein staan te dansen eigenlijk.
2: Ja.
1: Dus het is ook heel wel, vrolijk.
0: Ja, zeker toepasselijk. Ja.
2: Mooi. Nou, wat dat betreft gaan we even toch kijken, luisteren nog naar een ander mooi nummer. Ja, dat is Als ik God was. Van
5: ik heb iets anders gekozen.
2: Ja, dat kan niet.
0: Toch niet.
5: Oh, dat kan niet. Ik heb een notenkraker.
2: Oh, heb je die?
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Notenkraker.
5: Ja, en
0: gaaf.
5: Ik heb zelf die een paar keer gezien eigenlijk. Ja, de bloemenwals vind ik
0: bloemenwals.
5: Daarin. Maar eigenlijk is de hele notenkraker
2: Geweldig.
0: Het is echt een aanrader. Er zit alleen maar goede stukken in. Ja.

Toen klonk er muziek, zo mooi als Clara nog nooit had gehoord. Clara keek vragend naar de prins. De bloemenwals, sprak hij zachtjes. Mag ik deze dans van je? En samen walsten ze over de dansvloer. Ze zwaaiden en zweefden, steeds lichter en lichter, als sneeuwvlokjes bijna, tot Clara zo duizelig werd dat ze in slaap viel.

0: Dit was uit de Rode Kijkersuite van Tchaikovsky.
1: In een bijzondere versie.
0: Ja, met de met een vertellingen van tussen.
2: Ja, misschien kwam de stem je bekend voor, Franke.
1: Dus, nee, die stem kwam mij niet bekend voor.
0: Oh, ik dacht, het was joh. Maar goed, we hadden nog één nummer van Iris. Als ik God was, van Fraukje. En we hebben nog een verzoeknummer van Karin. En daarover gaat Franka zo meteen meer vertellen.
1: Ja, dus we sluiten dit interview af met Fraukje.
0: En we danken jullie voor jullie aanwezigheid, voor jullie inbreng en jullie leuke verhalen en jullie enorme
1: enthousiasme.
0: En we hopen jullie op 9 juli op de Bok te zien als
3: zeker
0: twee volleerde dirigentes. Dus wat dat betreft, wij laten ons verrassen.
3: Ja, nou dank jullie wel dat we hier mochten zijn.
0: En heel veel succes met het vervolg.
3: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: En dat blijven we volgen natuurlijk, dat snap je wel, hè?
3: Zeker.
0: Ja. Als ik God was.

0: was echt wat.
1: Ja, als ik God was, dan kon je dromen, hè? Dan, en even een hele andere muziek. Het was een warme avond, maar we hebben het allemaal gered met 3 ventilatoren. We gaan er ook warm uit voor vandaag. En dat doen we met Vamos a la Playa, aangevraagd door Karen, die ook thuis zit puffen, zoals velen die nu zitten te kijken. Want je kunt beter binnen zitten dan buiten nu. Ja. Vamos a la Playa van, dat heb ik even...
2: Ik moet mijn bril opzetten,
1: hoor. Oh ja.
2: Regera.
3: Oké.
1: En dan zou ik zeggen, tot volgende week.
3: Volgende week zijn we er weer, hè?
1: Ja.
3: Zo is dat.
1: Doei.
3: Dag.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Maar 's nachts als het stil is, als het donker en kil is, dan droomt zij, dan droomt zij.
1: Maar 's nachts als het stil is, donker en kil is.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

dorp Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale Omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.